0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden.

0: Voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: City Duikers met het NOS Journaal. Er zijn weinig binnen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Oog Radio.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de twee boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om twee vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse Voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: En nu al in huis bij jou, de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Jan heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
6: Dat klopt. Allereerst Groningen voor het eerst in 12 jaar niet genoemd in de troonrede. D66 wil dat Groningen changing places krijgt. En de Stadspartij wil extra verlichting tijdens werkzaamheden aan de Korreweg.
5: Waarom ze dat willen? Dat hoor je natuurlijk wanneer je blijft luisteren naar Oog. Op rond 7:30 komt dat voorbij. We brengen nu jou het nieuws over de filestanden op dit moment. En daarvoor raadplegen we de slimme kaart van groningenbereikbaar.nl. Daar is te zien dat er geen files zijn te betreuren. En ook in de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Op het level even je reis in de reis hebt voordat je met het OV op pad gaat. Wij gaan samen ook in gedachten met jou op pad door Groningen. Want we gaan alles even bij langs wat er allemaal gebeurt. En gisteren zijn we even de markt op geweest.
6: Ja, want gisteren was er natuurlijk grote uitverkoop, zou ik bijna zeggen, van Nederland. Nee, de Prinsjesdag, de troonrede. Ja, wat gaat er gebeuren? Hoe gaat het gebeuren? Dat is nog niet eens het belangrijkste. Maar hoe reageert de Groninger daarop?
5: Ja, wat denken zij dat er gaat veranderen?
6: Blijf luisteren.
5: Zo is dat. Maar blijf ook lekker luisteren voor de muziek, zou ik zo zeggen. Want daar beginnen we nu mee. Homewrecker van Somber. Goedemorgen, Groningen.
1: De Oogochtendshow.

0: Ja, en de band heet dan Somber Mari. Wat niet somber als je naar buiten kijkt, hoor. Prachtig mooie zonsopkomst. En het is elke 7:08. Tijd om uit je bed te komen voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: In Den Haag werd gisteren op de derde dinsdag van september... traditiegetrouw de hoedjes gepresenteerd, maar ook de miljoenennota.
2: Ik wil jou wel eens met zo'n hoedje zien. Maar ja, waar wordt op bezuinigd en waar wordt geïnvesteerd door het Rijk? Vroegen Groningers wat hun verwachtingen waren. Veel stadjes vinden dat er meer geld moet gaan naar de zorg, jongeren en het onderwijs. Ook het woningtekort houdt veel inwoners bezig. De meeste stadjes weten wel waar het geld heen zou moeten... maar niet waar het vandaan moet komen. Je hoort diverse reacties.
3: Wel wat meer mogen letten op zeg maar, ook de jongere generatie... en niet per se op zeg maar, de wat oudere generatie.
4: Het is de derde dinsdag van september en dat betekent Prinsjesdag. Vandaag wordt bekendgemaakt waar dit jaar meer geld aan besteed wordt... en waar juist op bezuinigd wordt. Maar wat zouden de stadjers met het geld doen?
5: Wat dacht je van de zorg, het milieu? Er zijn genoeg dingen waarvan ik denk, volgens mij moeten we daar eens over nadenken.
4: En waar zouden ze dat geld vanaf mogen trekken dan, ja, volgens u?
5: Kijk, daarom zit ik niet in de politiek, want dat is natuurlijk razend moeilijk. Het is makkelijk commentaar te leveren. Doe het maar eens, maar soms ben ik het gewoon niet zo eens met de keuzes.
6: Opleidingsscholen, gezondheidszorg en sport.
4: En waarom zou je daarvoor kiezen?
6: Goed voor de samenleving, gezondheid, voor de jeugd. Ik denk dat dat... belangrijkste is.
7: Ook meer naar technische vakgebieden en dat soort dingen. Daar mag van mij ook wat meer aandacht aan besteed worden.
8: Ja, ik denk toch mensen die in armoede leven, dat die wat beter geholpen worden. Het groot kapitaal mag wel een beetje aangepakt.
9: En waarom is het zo belangrijk dat dat wordt aangepakt?
8: Nou, er moet meer gelijkheid zijn. Als je miljoenen hebt, hoef je niet meer dan miljoenen te hebben. Dan kun je niet eens uitgeven.
3: Ik hoop dat er meer geld naar zeg maar, scholen en zo gaat. Dat dat misschien wat beter wordt. En misschien naar meer huisvesting. Omdat er gewoon te weinig huizen zijn in Nederland. En ik hoop dat daar gewoon meer aan wordt gedaan. Zodat studenten ook zeg maar, uiteindelijk een huis kunnen kopen of kunnen huren. Voor een beetje een normaal redelijk bedrag. Dat is wat ik hoop in ieder geval.
10: Maar als ik dan naar mijn eigen situatie moet kijken... dan zou ik toch wel kiezen om het gebruiken om iets te doen aan de woningnood.
4: En gaat u vanmiddag kijken of denkt u dat u het allemaal uiteindelijk online wel weer leest?
7: Ik lees het online wel, ja. Ik heb het heel druk.
8: Kijk, ik lees het ook wel in de krant. Maar nee, ik wil het ook gewoon zien.
0: Chips, dat was een beetje voorbarig, geloof ik. Maar dat waren een aantal van de reacties natuurlijk uit de stad. Heb jij bepaalde dingen, Jan, dat je denkt van... dat zouden ook wel eens aandacht mogen krijgen?
2: Nou, zoveel, maar er zou wel eens wat meer aandacht mogen komen... voor die strijd dat de ene kant roept de potten zitten vol... de andere kant het is een theoretisch kapitaal, er zit niet zoveel in... en er gaat heel veel uit binnenkort, et cetera, et cetera. Dus wat zijn nou de ware cijfers en... waar moeten we ons nou op baseren? Want iedereen brult maar tegen elkaar met allerlei getallen. Wij kunnen dat nog wel checken.
0: Ik weet nog wel, een jaartje of 10 geleden was er zure regen bijvoorbeeld. Of 15 jaar.
2: Ja, nog wel langer hoor.
0: Ja, nog wel langer. Was zure regen helemaal in uit. We gingen allemaal de verdoemenis in. Ja. Er zou bijna zoutzuur uit de lucht komen. Alle panden zouden wegsmelten. Weet ik het allemaal wat meer. Dat valt ook allemaal reuze mee.
2: De dierentuin in Emmen had zelfs een paar zure regenwormen. Had ook een paar bevers die al helemaal op de toekomst waren gericht. Ja, de zogenaamde asfaltbevers.
0: Ah ja.
2: Zouden zelfs

0: Luid van de Asselbeven.
1: Geweldig. Goed, tot zover deze berichtgeving. We zullen later deze uitzending nog even een keer helemaal laten horen. En mening van jou, Groninger, daar ben ik wel even naar benieuwd. Geef het vooral door op de WhatsApp op 050-5715-815. Of ga naar onze website oogochtendshow.nl. En daar kun je op de WhatsApp-button klikken. En dan, we horen graag van wat jij denkt. Van nou, dit zou nog wel eens wat meer geld mogen krijgen. De zorg. En ook, van waar zou je dat geld dan vandaan halen? Dus 050-5715-815, daar naartoe appen. Of kijk op oogochtendshow.nl. En dan kun je daarop klikken als je dat met de mobiel bezoekt. En dan heb je zo de juiste nummer er ook voor staan. Dan nog iets anders. Even een persoonlijk dingetje.
0: Oh, vertel.
1: Vanmorgen fietste ik over het fietspad.
0: Dat is wel handig.
1: Iedereen denkt, het is nog licht, blijkbaar. Want het was zo schemerig als wat. Er kwamen me allemaal fietsers tegemoet rijden. Zonder licht aan. Dat ik denk van oké, dat is minder verstandig. Er kwamen ook nog in een park. Parkweggetje daar bij het Stadspark. Daar kwam ook nog een voetganger. Die liep natuurlijk op het asfalt. Want die stoep is daar wat onregelmatig.
0: Ja,
1: snap
0: nee, dat ik.
1: Maar
0: ik
1: doe dan een licht vestje aan. Hè? Ja. Dat je denkt van, potverdikkie, ik schrik mij helemaal een hoedje. Want ik kom daarop een e-bike aan chasen met 25 km per uur. En vanuitgaande dat het fietspad leeg is.
0: Ja, maar ja, anders maak je er toch gewoon een fietsenstallingje van.
1: Ja, nee.
0: Ja, dat is wel pijnlijk, is.
1: Doe gewoon een lampje aan. Ja. Want ik zit dan 's ochtends zeker met mijn half slaverige kopje erop, die fiets. Schijn dan even een lichtje op mij.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: Ja? Is het nu duidelijk? Gewoon even een lampje aandoen. Dat scheelt zo heel erg veel. Het is tegenwoordig ledlicht, dat gebruikt amper stroom. Dus die batterij gaat ook maanden mee. En dan is het gewoon lekker...
1: Ja, en ook veel zat.
0: Jeetje, ja, inderdaad. Jan, hey, die steekt even een lampje hier in de studio aan. Die is nog sterker dan het studio ligt, dus kun je daar gaan. Zo is dat. En even kijken, dan hebben we natuurlijk weer het verkeerde bedje klaarstaan. Even ja, een beetje achtergrondinfo. Wij hebben altijd 's ochtends dat hier alles klaarstaat. Dat we in één keer alles erin kunnen slepen. En dan werkt dat. Zo niet vandaag. Dus het was even improviseren vanmorgen. Maar als het goed is, moet dit een goede zijn. Ja, want als ik zo naar buiten kijk voor het weer. Ja, ik zei net al, prachtig mooie zonsopkomst. Het is nog niet helemaal licht, vandaar dat lichtje toch wel even nodig is. Beetje bewolking die dan ook dankzij de zonsopkomst de lucht een beetje oranje bijkleurt. Vandaag begint het dan ook zonnig, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking toe, gevolgd door enkele buien. Het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. Morgen begint droog, maar de kans op een enkele bui neemt toch in de loop van de dag weer toe. Bij een vaste zuidwester, windkracht 5, wordt het dan naar verwachting 18 graden. Ja, in de rest van de week wordt een beetje meer van dit soort weer.
1: Oh.
0: Kijk, dat was het weer.
1: Ja, we vinden ze wel duur, alleen maar langer.
0: Zo is het.
1: Goed, wat we ook vinden misschien, en ik ben het wel mee eens... maar politie en BOA's gaan vaker handhaven tegen overlast op Koopmansplein. En dat is volgens de wijkagenten zijn er afgelopen jaren... veel meldingen van overlast rond het plein in Ten Boer. De politie benadrukt dat het plein toegankelijk blijft... en roept iedereen met klem op zich aan de regels te houden. Er was hier ook één in overtreding, zo te horen.
0: Ja.
1: Hij leeft nog, oké. Hans Hatenboer keert terug bij de FC Groningen. Dat melden diverse media. De 32-jarige verdediger tekent voor 1 seizoen bij de club. Nadat zijn contract bij Stade Rennes uit Frankrijk deze zomer niet werd verlengd... en Hatenboer debuteerde al in 2013 en won in 2015... de KNVB-beker met FC Groningen. Ja, dat was een mooie wedstrijd.
0: Ja, welkom terug.
1: Ja, en hopelijk scoort hij nog een paar keer.
0: Ja, laat hij ons weer juichen, hè?
1: Ja, daarom. En de SP-jongeren gaan protesteren bij het provinciehuis... dat meldt onze eigen website van Oog Nieuws. De Provinciale Staten vergadert vanmiddag over plannen om het leger... dat op zoek is naar uitbreiding naar onze provincie te krijgen. De Groningse afdeling van de SP is het hier niet mee eens... en zal dus protesteren tegen die plannen. Nou, kijken wat dat op gaat leveren. Kunnen ze misschien de militaire politie nog in moeten zetten?
0: Ik denk dat er wel ietsje meevalt, toch?
1: Ja, hoor, ja. Maar ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren.
0: Ik ook. En dat kun je allemaal mooi blijven volgen via de Oog Nieuws app. Die is beschikbaar voor iPhone en Android. Je kunt ook even op oogtv.nl kijken om daar al van op de hoogte te blijven. Deze berichten die je nu hebt gehoord... werden verzameld door onze bureau-redacteur Lisbeth.

0: Tom Petty en de Heartbreakers met Refugee hoor je op Oog Radio, het geluid van Groningen. En het is 22 over 7. Het is 16 september 2026 en er is weer van alles te beleven in de gemeente Groningen.
1: Ja, dat kun je wel stellen. Noorderlicht presenteert bijvoorbeeld Thinking Hands. En dat doen ze in de voormalige Nieuwbijenfabriek. Dat is vanmiddag om 12, ja vanmorgen of vanmiddag, tussen de middag, 12 uur precies. Een expositie over de kennis die in ons lichaam zit. In het maken, het aanraken en het voelen. Kennis die je niet zomaar in data of in een computer kunt stoppen. Wat weet het lichaam wat je hoofd niet weet? Nou, wil je daar allemaal mee bezig zijn, dan ga je naar Noorderlicht presenteert Thinking Hands in de voormalige Nieuwmeijerfabriek. En dan kun je beginnen om 12 uur vanmiddag.
0: Om 8 uur kun je in de Vera terecht voor Manori Presents Katja Sjerskova met Thomas Niesner. Geboren in Siberië, maar woonachtig in La France, gebruikt Katja Sjerskova haar eigen stem om hypnotiserende polyfonische harmonieën en gelaagde composities te creëren. Tijdens deze avond zal het stuk Le Héron worden uitgevoerd, in 2025 uitgebracht door het label Stellage. Dus dat wordt een bijzondere avond vanavond in Vera. Om 8 uur.
1: Ja, ga je even lekker zo doen. Nou, Alexandros Markidis Band, die speelt gewoon op de zolder. Dat is het jazzcafé aan de Papengang. Dat doen ze om 10 uur vanavond. The Highest Underground Bar in Town presenteert de Alexandros Markidis Band. Alexandros heeft zijn 4 partners in jazzcrime meegetorst naar de zolder. Om alle jazzcats van Groningen een onvergetelijke avond te bezorgen. Nou, als die jazzcats er zin in hebben, dan moeten ze om 10 uur klaarstaan bij Jazzcafé de Zolder aan de Papengang voor Alexandros Markidis Band. Ja, als je dan denkt, ik heb nog niks gehoord, dit zijn er maar even 3. Als je ze allemaal wil zien, die tips, ga dan naar groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 op de kabelkrant van Oog TV. Organiseer jezelf nog iets, dat horen we graag van je. Stuur dat dan even naar ons. Ochtendshow@oogradio.nl.

0: De funky muziek van The Groove Armada. My friend. Hoor je op Hoge Radio. Goeie muziek uit de Zero's. En dan ook geloof ik uit Amerika of Engeland. Ik weet het altijd nooit. Maar in ieder geval een van die twee zal het geweest zijn. Maar in Groningen wordt tegenwoordig hele goede muziek gemaakt. En dat hoor je in de
1: Hoge Radio Stadsplaat.
0: Bijvoorbeeld de muziek van Blanks, oftewel Simon de Wit uit Harkstede. Wait Till My Kingdom Comes van Blanks is een ode aan dromen, aan groeien en vooral trouw blijven aan jezelf. De Kingdom uit het nummer staat voor alles waar hij, de jonge Simon de Wit, van droomde. Succes, vrijheid en de mogelijkheid om de mensen om hem heen mee te kunnen nemen in dat verhaal. En dat is dus een heel bijzondere
1: Hoge Radio Stadsplaat.

0: Blanks. Het volgende uur hoor je natuurlijk weer even voor half een stadsplaat voorbij komen. En de rest van de dag ook. Het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je dan ook op hoogradio.nl/stadsplaat. En dan nu het nieuws met Jan.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Het is 8:01. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Groningen werd dit jaar voor het eerst in 12 jaar niet genoemd in de troonrede. Commissaris van de Koning René Paes is daar teleurgesteld over. Volgens hem wachten veel Groningers nog steeds op de overheid voor de afhandeling van aardbevingsschade en het versterken van huizen. Ook rond de problemen in Ter Apel mist hij concrete oplossingen. Paes vindt dat Den Haag meer moet investeren in Groningen, bijvoorbeeld in de energietransitie en projecten als de Neder-Saxenlijn en Lelylijn. Hij vindt het vreemd dat vooral wordt gekeken naar het beperken van de staatsschuld. Ook wil hij snel duidelijkheid over een mogelijke kerncentrale in de Eemshaven. Volgens Paes zijn daden hard nodig. Groningen moet volgens D66 snel een speciale changing place krijgen in de binnenstad. Dat is een ruimte, veilige verzorgingsruimte met onder andere een tillift en aankleedtafel voor mensen met een zware of meervoudige beperking. In het noorden is zo'n plek nu nog nergens. Verschillende partijen steunen de motie, maar het is onzeker of die wordt aangenomen vanwege de kosten. Het UMCG werkt aan een ruimte en Museum aan de A krijgt er mogelijk in 2030 heen. Maar volgens D66 duurt dat te lang. De partij wil onderzoek naar een plek in bijvoorbeeld het Forum of Stadhuis en wil dat changing places voortaan standaard worden meegenomen bij nieuwe openbare gebouwen. De Stadspartij 100% voor Groningen wil tijdelijk extra verlichting op de Korreweg tijdens de werkzaamheden. Volgens de partij is het er in het donker slecht verlicht, waardoor fietsers en voetgangers gevaar lopen en zich minder veilig voelen. De Korreweg wordt tot de zomer van volgend jaar omgebouwd tot fietsstraat. Nu het eerder donker wordt, nemen de zorgen toe. De gemeente wordt gevraagd om snel iets aan de verlichting te doen en daar ook bij de rest van de werkzaamheden rekening mee te houden. En dan op Kardingen in Groningen kan weer worden geschaatst. De ijshockeyhal is officieel geopend voor het nieuwe seizoen. Kinderburgemeester Lotta deed een testrondje en was enthousiast over het verse ijs. De hal wordt gebruikt door recreatief schaatsen en is ook de thuisbaan van ijshockeyclub Gijs Groningen. De 400 meterbaan gaat op 10 oktober weer open. Daar staat later dit jaar een belangrijke wedstrijd gepland. Op 21 en 22 november wordt tijdens de Holland Cup 2 gestreden om de Grunobokaal. En dan nog het weer. Het begint vandaag af en toe met zon. Maar gaandeweg de dag neemt de bewolking toe, gevolgd door enkele buien. Het wordt maar 19 graden en dit is bij een matige noordwestenwind windkracht 3.
0: Nou, daar hou ik je aan, Jan.
2: Nou, ik hoop het voor je.
0: Ja, toch? Gaan we dan maar eens even kijken naar het verkeer. Op de Groninger snelwegen is het erg rustig en je kunt lekker op tijd op je bestemming aankomen. Dat geldt ook als je met het OV reist. Dus dat is goed nieuws. En zo gaan wij weer het nieuws uit Groningen bij de kop pakken. En wij gaan het hebben over een grijs festival.
2: Ja, dat klinkt helemaal niet lekker, hè?
0: Nee.
2: Maar ja, het is een leuk festival en het gaat binnenkort los. Aanstaande zaterdag om precies te zijn.
0: Nou, daar dus zometeen meer over. Nadat we eerst even naar de lichtelijk theatrale Louis Capaldi hebben kunnen luisteren. And the day that I die.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Het is 7:08.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt wat in de Oosterparkwijk vindt komende zaterdag het Grijs Festival plaats.
2: Ja, het festival staat in het teken van vitaal, actief en met plezier ouder worden. Aanvankelijk zou het festival al in juni plaatsvinden. Tegelijkertijd met het Ooster Art... Ooster Art Kunstmarkt. Maar vanwege de tropische temperaturen werd daar toen een streep doorgezet. Nu vinden er op 5 plekken in de wijk activiteiten plaats, vertelt de organisatie. Bij ons belang kun je theatervoorstelling Slaapkwap van Gabrielle Glasbeek bekijken. In Bij van Houten kun je beginnende dementie ervaren via VR-brillen en een modeshow bezoeken. Bij het oude politiebureau kun je meedoen aan een advocaatproeverij en zelfs aan een wedstrijdje azijnpissen. Nou, dat je maar leuk vindt. En bij de Oosterparkheem schuif je aan voor spelletjes en informatiestands.
0: Daarnaast vinden er activiteiten plaats bij Michinoki. Het festival is gratis toegankelijk en richt zich op iedereen die nieuwsgierig is naar de vele manieren waarop ouder worden een verrijking kan zijn. En als je denkt, ik ben toch niet bejaard, ouder worden we allemaal, dus kom gezellig met je vader of moeder of neem een vriend of vriendin mee. Het evenement is rolstoel toegankelijk uiteraard en voor mensen die minder goed ter been zijn wordt er gedurende de middag vervoer verzorgd tussen de locaties, aldus de organisatie.
2: Ja, en het is aanstaande vrijdag dat Grijs Festival en het duurt van 1:00 tot 5:00. Meer informatie vind je natuurlijk op de website van het festival.
0: Zo is dat. Nou, is dat wat voor jou, Jan?
2: Ik zag de vragen aankomen. Jij vindt jezelf nog te jong?
0: Ik vind mezelf nog wel, ik ben 54, dat is oud, maar niet zo oud. Ik ben ook nog niet grijs, dus...
2: Nee, ben ik ook niet.
0: Nee, dat is wel waar.
2: Maar je bent zo oud als je wil voelen, maar het zou op zich wel leuk zijn. Want ik vind met name, en dat is heel gek misschien... Ik ben wel benieuwd hoe ze dat doen om je beginnende dementie te laten ervaren via VR-brillen. Nou heb ik iets aan mijn ogen, dus voor mij werkt dat niet zo goed meer. Maar dat vind ik een hele bijzondere.
0: Ja.
2: Dus wat dat betreft, als je toch eens wil weten van... Nou, hoe voelt iemand zich daarmee? Het is best wel interessant.
0: Zeker. Goed, tot zover het Grijs Festival. Zometeen meer nieuws hier op Oog Radio. Nu, Oma Roetberg.

0: dan hoor je Omar Rudberg en Moving Like That. En zo moven we lekker naar 17 minuten voor 8.
1: Dit is de Oogochtendshow.
2: Ja, dat doen we natuurlijk altijd. Maar dat doen we nu met de mededeling dat de tijdelijke invulling van het casinoterrein wordt kleinschaliger. Dat meldt onze eigen website van Oog Nieuws. En het casino dan is het oude casinoterrein aan het Kattendiep waar die afgebrand is, laten we dat even duidelijk zeggen. Volgende maand begint de herinrichting van het voormalige terrein van Holland Casino aan de gedempte Kattendiep dus. De nieuwe tijdelijke inrichting moet begin volgend jaar klaar zijn. Er komen in ieder geval openbare toiletten, meer afvalbakken en een tijdelijke fietsenstalling. Ook zal er een betere verlichting geplaatst worden. Daarbij moet het een aantrekkelijke zitplek worden door de aanleg van een trappartij met extra groen. Waarschijnlijk zal er ruimte blijven voor tijdelijke commerciële invulling, zoals wisselende standplaatsen. Maar wat precies is nog niet duidelijk. Voor de herinrichting wordt eerst het toegangsgebouw naar de parkeergarage gesloopt. Op die manier wordt het terrein toegankelijker. De parkeergarage zelf blijft voorlopig staan. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ze zitten er dan maar over te wikken en te wegen. De trein staat al jaren leeg.
2: Ja, echt.
0: Terwijl er enorme woningnood is.
2: Ja.
0: Er zijn ook allemaal andere dingen te bedenken die je op dat plek zou doen. Je zou er changing places kunnen onderbrengen. Weet ik het allemaal wat nog meer? Hoezo heb je geen inspiratie op wat daar op dat terrein in de binnenstad moet komen?
2: Ja, nou,
0: ik vind dat heel verwonderlijk. En dan gaan ze het tijdelijk invullen. Waarom? Er is toch zo echt wel iets te bedenken wat daar kan komen, toch?
2: Het lijkt me wel, alleen ja, ik weet gewoon. In zoverre dan zul je weer zien dat er een bestemmingsplan ligt met dit, dat, moet dat aangepast.
0: Ja,
2: dan krijg je die hele bureaucratie. En ik weet niet hoor, maar misschien maken ze zich er zo even tijdelijk vanaf. En dan hopen ze dat er een idee komt waarmee ze ook nog weer wat kunnen terugwinnen van al dat geld. Maar ja, ik heb geen idee, dat is maar een aanname. Maar
0: ik vind het apart. Ja,
2: ik vind het ook heel jammer. Ik vind dit goed bedoeld. Maar zet er nou meteen een goede bestemming op.
0: Definitief. Ja, precies. Het Groninger Museum dat opent 4 nieuwe tentoonstellingen, dat melden diverse media. Tegelijkertijd markeert het museum daarmee het begin van het nieuwe artistieke koers onder leiding van artistieke directrice Roos Gortzak. Zaterdag en zondag zijn er onder meer workshops, rondleidingen, gesprekken en performances ter gelegenheid van de nieuwe tentoonstellingen. Daarop aansluitend zal de Groninger Museumnacht gevierd worden. De nieuwe tentoonstellingen hebben maatschappelijke thema's en denken na over mogelijke toekomsten. Een van de tentoonstellingen is Playing House. Een kinderbiennale waar spelen centraal staat en een spel wordt gezien als waardevol om te beschermen en te vieren voor kinderen zowel als volwassenen.
2: Ja, mee eens.
0: Ja.
2: Ja hoor.
0: Tot zover het nieuws uit de gemeente Groningen. Meer check je natuurlijk via de website oogtv.nl en in de Oognieuws-app. En Lisbeth wordt weer vriendelijk bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Gaan we even lekker terug naar de ethisch. Wang Chung. Geweldige naam ook, hè? Wang Chung.
2: Ja,
0: ik vind dat leuk. Je ziet meteen zo'n foute ninja-Amerikaanse kerel in een strak pakje staan. Nummer dat heet Dance Hall Days.

0: Het is 8:11. Het is woensdag 16 september 2026. En het is vandaag de internationale dag van het vrouwencondoom.
1: Ja, condooms zijn inmiddels zo gemeengoed geworden dat er vaak reclame al voor op tv komt. Maar er is ook een vorm van het voorbehoedsmiddel waar je maar weinig over hoort. Het vrouwencondoom. Die werkt ongeveer hetzelfde als een gewoon condoom, maar dan voor het vrouwelijk geslacht. Om meer aandacht voor het anticonceptiemiddel te vragen is 16 september dus uitgeroepen tot de internationale dag van het vrouwencondoom.
0: De dag is in het leven geroepen door een vrouwenrechtenbeweging die het gebruik van het voorbehoedsmiddel wil promoten onder dames. Daarvoor worden er acties en voorlichtingscampagnes gehouden, bijvoorbeeld met lespakketten voor op scholen. Ja, en het feit dat Jan zojuist nog ging uitleggen wat een vrouwencondoom is, geeft wel aan dat het nodig is dat wij ook eens even een keer stilstaan bij deze vorm van anticonceptie. Want dat kan dus ook.
1: Ja, maar ja, zo zijn er wel meer vormen die ook denk ik heel weinig bekend zijn.
0: Ja, dus laat je anders informeren bij het
1: GGD,
0: GGD de Rutger Stichting ja, en zoveel meer. Ja. Dus daar kun je daar
1: gratis informatie. Die verslavings...
0: Ja, je bent niet verslaafd aan vrouwencondoom. Nee. Algemeen.
1: Maar die hebben ook een afdeling waar ze dit soort voorlichting geven, geloof ik.
0: Ah, oké, dat is
1: die was 2 jaar geleden op de Keiweek. Die had het daar ook over. Maar in ieder geval, ja, je kunt genoeg informatie inwinnen.
0: Zeker, en anders altijd natuurlijk ook bij je huisarts. En die mag daar verder niks over vertellen, want die heeft geheimhoudplicht. Dat gezegd hebben, dan gaan we verder met de muziek hier op Hoog Radio. Save My Love van Kygo Griffin en Galit. Goedemorgen, Groningen.
2: Het geluid van Groningen.
3: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

Zometeen hier op Hoog Radio hebben we het NOS Journaal met Etienne Verschuren. En waarom de muziek nu niet doorgaat is mij even een raadsel, want die zou gewoon moeten doorspelen. Dat doet hij dan weer niet, het boefje. Ja, hallo, u mag. Ja, nee, gut. Zo dan. Nee, ook niet. Hé, hey, het is onze mengpaneel weet ons weer erg te verrassen vandaag. Gelukkig hebben we altijd nog weer een backup. Maar Etienne Verschuren dus, die zit klaar in Hilversum om jou op de hoogte te brengen van het nationale en internationale nieuws. Nou, dan zijn we vlug bij je terug met het tweede uur van de Hoogochtendshow met allemaal regionaal nieuws, onder andere ook een interview. Dus ik zou zeggen, hou me op oog. Tot het NOS hoor je Tim Knol en When I Am King.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jetten namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Met fris gepoetste tandjes gaan we 2 uur in van de Hoogochtendshow. Het is 8:04, mijn naam is Rick en Jan heeft jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
6: Groningen voor het eerst in 12 jaar niet genoemd in de troonrede. D66 wil dat Groningen changing places krijgt. En het ijsseizoen in Kadding is begonnen.
5: Joehoe! Ja, weer over dit nieuws hoor je rond 8:30.
6: Ja, dat klopt.
5: Ja, want het is nu 8:04. En ik ga eens even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment. Hoe is het gesteld op een Groninger snelwegen? Nou, dat ziet er redelijk goed uit. Rondom Leek is het natuurlijk weer een beetje druk. Maar het is niet stilstaand, voor zover ik het kan zien, bij de afslag Leek op de A7 vanuit Drachten. Nee, voor de rest rijdt alles lekker door. En dat geldt ook voor de bus en voor het spoor. Laten wij ook maar lekker snel verder gaan met ons programma. En wij hebben zometeen een interview.
6: Ja, wij gaan even praten met iemand die helemaal in de realiteit zit. Oftewel, de Reality organiseert een LAN-party in de Martini Plaza. Ja, de organisatie heet dus de Reality. En een LAN-party. Nou, ik ga er niet veel van klappen. Als je nog niet eens weet wat dat is, dan moet je zeker gaan luisteren. Want het klinkt goed. En of het ook zo leuk wordt, dat horen we zo.
5: Zo is dat. En dat kun je allemaal horen nadat we geluisterd hebben naar Douwe Bob en Sarah en Could Have Been Us. Goedemorgen Groningen.
7: De Oogochtendshow.

0: je klok kijkt, en zeker als je nog zo eentje hebt, zo'n oude wekkerradio met van die LED-streepjes, dan zie je dat het 8 minuten over 8 is. En dat is de tijd van Bob. Ja, en dit was Douwe Bob. Nou, het kan geen toeval zijn, echt dit.
1: Het nieuws uit Groningen.
2: Ja, die deed jij gewoon bewust.
0: Oh, oh, oké.
2: Je moest op 8 over 8 uitkomen.
0: Ja, eigenlijk stiekem wel. Ja. Maar goed, aankomend weekend organiseert The Reality de grootste LAN-party van Nederland. En dat in ons eigen Martini Plaza.
2: Ja, er zal ruimte zijn voor 450 gamers om hun computers of gamingconsoles te installeren. Vervolgens kunnen ze samen het hele weekend videogames spelen. Ja, want daar draait het vooral om bij een LAN-party. Grootschalige LAN-parties bestaan bijna niet meer, maar The Reality dus dan wel. Hoe krijgen zij zoveel gamers op één plek voor iets dat je tegenwoordig makkelijk thuis kunt doen? Ja, wat houdt een reality? Ja, dat is een leuke zinsbouw. Wat houdt een The Reality-ervaring in? Ja, om daarachter te komen en antwoord op te krijgen, hebben we maar even iemand uitgenodigd van de organisatie. En die staat hier naast mij, Dennis Pesman. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, grootschalige LAN-parties, zeldzaam in Nederland. Hoe krijgen jullie dat dan wel voor elkaar?
3: Ja, als we gaan kijken naar de geschiedenis van de LAN-party, doen we natuurlijk al een tijdje mee. De stichting op zich bestaat al 20 jaar.
2: Oh.
3: En het is onze 25e editie van The Reality.
2: Ja.
3: En vanuit de geschiedenis, we zijn ooit begonnen in Drachten. Ja, hebben we een vaste kliek aan spelers opgebouwd die ons nog gelukkig steeds bezoekt. Vroeger waren ze zelf redelijk jong. Tegenwoordig doen ze dat met hun eigen kinderen. Maar ja, een vaste club mensen helpt daar natuurlijk heel erg in. En ook een vaste club aan vrijwilligers die natuurlijk helpt met opbouwen en afbreken. Dus ja, ik denk dat dat een hele belangrijke fundering is voor het feit dat we er nog steeds zijn.
0: Je hebt tegenwoordig natuurlijk ook heel veel dat mensen in de cloud spelen, via gameservers spelen. Ja. LAN-party is dat niet, hè? Dat is echt helemaal lokaal. Wat is eigenlijk daar dan het verschil qua beleving in?
3: Nou, de LAN-party vroeger is natuurlijk opgezet omdat we destijds heel slecht internet hadden. Relatief langzaam, met een hoge ping noem je dat. Dus het duurde lang voordat het internet reageerde op wat jij op je toetsen wordt indrukt.
2: Je schiet en 5 minuten later zie je of je raak bent.
3: Ja, precies.
2: Ja,
3: precies. En wat ze destijds dus deden was elkaar opzoeken in een grote hal. En dan, omdat het een lokaal netwerk is, dus je gaat niet rechtstreeks over het internet, maar je speelt eigenlijk 1-op-1 binnen dezelfde zaal met elkaar, is die latency, noem je dat, de ping, is veel lager. Dus ja, kon je op een veel mooiere en betere manier met elkaar spelen. En dat heeft dan vooral zijn weerslag in bijvoorbeeld schietspelletjes die dan...
2: Ja, ik wou zeggen, als krijg je van die vertragende effecten. Maar ja. LAN, waar staat het dan voor? Dat lijkt me dan een afkorting.
3: Ja, LAN staat voor Local Area Network.
2: Kijk, dat even voor de mensen. Dat zo is de naam ontstaan. Doordat jullie een lokaal netwerk bouwden, heet het dus een LAN-party.
3: Ja, ja, dat klopt. Ja.
2: Dat zijn een hele hoop snoertjes dan.
3: Dat zijn een hele hoop snoertjes. Vroeger waren het echt bundels met kabels.
2: Dat wou ik zeggen, ja.
3: Tegenwoordig gaat het eigenlijk hoofdzakelijk via glas.
2: Okay, dus één glasverbinding
3: kan. Ja, precies. Één glasverbinding kan het hele evenement eigenlijk opdraaien.
2: Oeh, ja, okay, dat scheelt echt een hoop. Want ik zag de zaal al voor me. Ik denk, oeh, en dan maar vinden waar die ene storing zit.
3: Ja, precies. Ja.
2: Wat is er naast gamen nog meer te doen?
3: Nou, inderdaad, gaming is maar een klein deel van wat wij eigenlijk doen. Het is onze bedoeling om de mensen eigenlijk uit die zolderkamertjes weg te krijgen en achter die computers vandaan te krijgen en eens een keer te laten praten met andere mensen. Hè, want een beetje contact met andere mensen is altijd fijn om te hebben.
2: Dat is voor hun ook bijna een nieuw game dan.
3: Ja, misschien wel. Ja, voor sommigen wel, denk ik inderdaad. Maar er is voor ons van alles het leukste te doen. We hebben

0: bijvoorbeeld een jaarlijkse pubquiz. En okay. Dat zijn vragen die niet eens zo noodzakelijkerwijs alleen over gaming gaan, ook over andere zaken. We hebben de zeskamp die we elk jaar hebben. Dus dan doe je mee in een aantal rare spelletjes die je vroeger zeg maar op de camping ook speelde. En daar kan je dan punten mee verdienen. En de uiteindelijke winnaar die krijgt dan ook een leuk prijsje. Ja. We hebben een hele consolehoek, een retrohoek. Dus dat zijn echt de oude spelcomputers.
1: Ja,
0: die
1: ik wou net zeggen, dan wordt die interessant.
2: Sega!
0: Ja, nou, inderdaad, Sega's Commodores. En Nintendo's en Commodores en dat soort.
1: Ja, daar heb ik nog met mijn neef bij hem op de zolder inderdaad veel op zitten werken.
0: Ja, precies. Nou, we hebben een van onze sponsoren is Defensie. En Defensie heeft zelfs een hele stormbaan meegenomen die ze in de hal neerzetten. Dus er is echt van alles te doen. We hebben Dungeons & Dragons toernooitje. En dat is echt een bordspelletje waarvoor je ook achter je computer vandaan komt. Dus er is van alles te doen wat ook niet met gamen te maken heeft.
1: En dat kunnen jullie dan voor zulke grote groepen bieden, maar toch valt één ding op. In 2016 1400 deelnemers, nu 450. Is er wat misgegaan of hoe kan dat?
0: Ja, wat er misgegaan is, dat is corona, helaas.
1: Toch wel.
0: Wat we gewoon gezien hebben is dat destijds iedereen op zijn zolderkamertje terugtrok om daar te gaan gamen. Want ja, je mocht natuurlijk geen contact hebben met andere mensen.
1: Ja.
0: En wat we gewoon gemerkt hebben is dat we missen eigenlijk een beetje een generatie aan LAN'ers.
1: Ja, je bent een groep overgeslagen eigenlijk.
0: Ja, er zit inderdaad een gat tussen. Dus die jeugd die wij normaal gesproken nu in de zaal zouden moeten hebben,
1: die zit thuis.
0: Dat is de jeugd die inderdaad tijdens corona geleerd heeft om thuis te zitten.
1: Ja, dat is wel heel jammer natuurlijk.
0: Ja.
1: En toch hebben jullie, wat je zei al, het is de 25e editie, een 25-jarig bestaan wat je viert. Gaat er nog iets anders gebeuren?
0: Nou, we hebben elk jaar een thema.
1: Oh, en
0: het thema. Sorry?
1: Dat is nu?
0: Het thema van dit jaar is Back to the Reality. En wat we daarmee gaan doen is dat we eigenlijk thema's van vorige jaren terug laten komen in de zaal op verschillende plekken. Dus we hebben in het verleden wel een thema medic gehad, of jungle, kerst hebben we bijvoorbeeld ook gehad. Nou, daar ga je weer delen van terugzien door de zaal heen verspreid. Ja. Zodat je eigenlijk een beetje een trip down memory lane krijgt.
1: Nou, volgens mij gaan jullie heel erg trippen, want volgens mij heb je het aardig voor elkaar. Bedankt. Ik wens je veel plezier. Bedankt voor de uitleg ook. Als je meer informatie wil hebben, dan ga je naar de website van The Reality, neem ik aan. Ja. Aankomende vrijdagmiddag gaan de deuren open en de activiteiten lopen tot en met zondagmiddag.
0: Ja, zondagmiddag 4 uur is het weer afgelopen.
1: Ik wens jullie hartstikke veel plezier.
0: Dankjewel.

0: Meow. Genie in a Bottle van Christina Aguilera. Dat zet de klok op 19 minuten over 8. Als ik zo even naar buiten kijk, dan zie ik een heerlijk zonnetje dat enorm zijn best doet om jouw dag te verblijden. Dus heeft wat sluierbewolking, maar het mag eigenlijk geen naam hebben. De dag begint dan ook vandaag met zon, maar gaandeweg de dag neemt die bewolking toch wel weer wat toe. En er komen ook nog enkele buien naar verwachting. Wat 19 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3. Morgen begint de dag droog, maar ook dan neemt de kans op een enkele bui toe in de loop van de dag. Bij een forse zuidwesterwind, windkracht 5, wordt het een graad of 18. Dus ja.
1: Moet je niet tegen de wind in hoeven.
0: Nee, en de rest van de week blijft het ook een beetje rond die 18, 19 graden hangen, heb ik begrepen. Nou ja, het is ook 19 over 8, dus ja, dan heb je dat.
1: Nou, ik heb wat anders voor je. Vijf nieuwe appartementen in Hadjehaar. Is dat ook goed?
0: Ja, is goed.
1: Oké, Dagblad van Noorden komt erbij. Ja, het oude ABN AMRO-gebouw. Op de hoek van de Rijksstraatweg in de Brinkhorst, vlakbij de kerk daar in de hoek, stond al lang leeg. Na de winter van 2027 moeten de 5 grote woningen opgeleverd worden. Ja, op de begaande grond komen vermoedelijk een modezaak en een luxe brasserie. Dus het wordt eindelijk verbouwd daar.
0: Ja.
1: Oppositiefracties willen extra geld voor proactieve handhaving na incidenten. Dat meldt onze eigen website van Oog Nieuws. De FVD, PVV en de Stadspartij vragen zich af of het college nog voldoende grip heeft op de veiligheid en leefbaarheid in Groningen. Volgens de fracties zijn geweld, diefstal en overlast steeds meer aanwezig. Vanmiddag willen ze erover praten tijdens het wekelijkse vragenuur. En de nieuwe Kiss & Ride en taxistandplaats is geopend op het hoofdstation. Meldt ook onze eigen website van Oog Nieuws. De nieuwe locatie is te vinden aan de westkant van het station. Op de plek waar voor de verbouwing van het hoofdstation treinen naar Delfzijl en Rode School vertrokken. Gisteren is de nieuwe locatie in gebruik genomen.
0: Dat ziet er mooi uit, hoor.
1: Oh ja, jij ziet het natuurlijk. Ik moet even diep nadenken. Dat is dus echt waar, zeg maar, het stadsbalkon stond met die fietsen.
0: Nee.
1: Of dat fietsen, die fietsen.
0: Waar de trein vertrok naar Rode School.
1: Ja, weet maar, dat is
0: sinds de jaren 60, 50, zoiets.
1: Dat is achter waar dat oude fietsenstal is, om dat spoor erachter, dat is daar weg. Daar zit hij dus nu.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: dat wou ik zeggen.
0: Dus je moet even ietsje verder rechtdoor rijden. Nou, later wordt dan ook die fietshotel weggehaald. En dan wordt de oude Kiss & Ride wordt opgebroken.
1: Zo heette dat, fietshotel. Ja. Dat was ik even kwijt. Nee, maar dat is eigenlijk niet eens veel verder.
0: Nee, het is niet heel veel verder, maar het ziet er wel echt heel leuk uit. Want het is ook
1: ik moet er nog even kijken.
0: Het is overdekt nu.
1: Oh, dat is wel lekker.
0: De perronoverkapping hebben ze daar weer neergezet en het is nu overdekt. Dus als je dan op iemand staat te wachten, die moet ophalen en vastzit in de file of wat dan ook. Ja, dan scheelt dat weer een heel stuk.
1: Dan hoef je niet te zwemmen.
0: Nee, tot zover het nieuws uit Groningen. Deze berichten zijn opgezocht door onze bureau-redacteur Lisbeth. En voor meer nieuws check je natuurlijk de Oognieuws-website. Jan heeft hem al een paar keer genoemd, maar dat is oogtv.nl. En de Oognieuws-app. Ja, die is ook beschikbaar voor jouw phone. Want hij is zowel beschikbaar voor Android als iPhone.
1: Ja, en my phone.
0: Ja, jouw phone. En zijn phone. En haar phone. En

0: Kensington and Living For. Hoor je Boog Radio. Het geluid van Groningen. Daarom is het alweer 9:05. Het is woensdag 16 september 2026. En er is weer van alles te beleven in Stadenommelaans.
1: Ja, en begin ik maar weer eens bij de Niemeyerfabriek. De voormalige Niemeyerfabriek. Want daar is het Noorderlicht, die presenteert daar Thinking Hands. Het tentoonstelling waar je vanmiddag om 12 uur al naartoe kunt. De expositie over de kennis die in ons lichaam zit, is het te zien. In het maken, het aanraken en het voelen. Kennis die je niet zomaar in data of in een computer kunt stoppen. Wat weet het lichaam wat je hoofd niet weet? Nou, dat kun je allemaal uitgezoeken in de voormalige Niemeyerfabriek. Als je gaat naar de Noorderlichtpresentatie Thinking Hands. En daar kun je om 12 uur terecht.
0: Om 8 uur vanavond kun je in Vera terecht van Minori Presents. Katja Sjerskova en Thomas Niesner in het voorprogramma. Geboren in Siberië, maar woonachtig in Frankrijk, gebruikt Katja Sjerskova haar eigen stem om hypnotiserende polyfonische harmonieën en gelaagde composities te maken. Dat klinkt als heel bijzonder geluid.
1: Ja.
0: Tijdens deze avond zal het stuk Le Héron worden uitgevoerd. In 2025 uitgebracht door het label Stellage. Maak het mee vanavond om 8 uur in Vera.
1: Nou, als je dat niet leuk vindt, dan kun je ook naar Jazzcafé. Pardon, de Zolder aan de Papengang. Moet je daar om 10 uur zijn voor Alexandros Markidis band. Gaat even helemaal van.
0: Nou. Je vliegt uit de band.
1: Ja, precies. Ja. The Highest Underground Bar in Town is het namelijk, die jazz, dat Jazzcafé de Zolder. Want die presenteert de Alexandros Markidis band. En die heeft zijn vier partners in jazzcrime meegetorst naar de Zolder. Om alle jazzcats van Groningen een onvergetelijke avond te bezorgen. Nou, hij belooft heel wat. Ja, oh, ik ken nogal een kattenduet. Kun je zo draaien, van Rossini. Is toch geen jazz, maar klinkt goed. Hoe dan ook, als je denkt, ik vind dit al mooi. Ga dan naar Jazzcafé de Zolder om 10 uur vanavond voor de Alexandros Markidis Band. En als je hier nog niet genoeg tips hebt, ga dan even naar groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 op onze kabelkrant van OogTV. En heb je zelf iets georganiseerd, stuur het naar ons toe. Kunnen we het melden. Stuur het naar ochtendshow@oogradio.nl.
0: Ja, en dat is dus alles wat naar Groningen komt. Of in ja, daar optreedt.
1: Ja, bezoekt.
0: Maar in de muziek, of in de gemeente Groningen wordt ook hele goede muziek gemaakt. En dat hoor je in de
2: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Met deze keer een nieuwe track. Het nummer Harmonie is een positieve ode aan de liefde. Het gaat over het besef hoeveel mooier en completer het leven kan voelen wanneer jij iemand naast je hebt. De artiest Wessel wilde vooral een track maken die energie geeft en een positief gevoel achter zal laten. En of dat gelukt is? Nou, beoordeel het vooral zelf in deze
2: Hoog Radio Stadsplaat.

0: Wessel, ja, hij schijnt een voormalig fotomodel te zijn, of dat hij dat nog steeds doet, zoiets. En nou, hij kan dus ook lekker moppie zingen.
1: Oké, okay, hij zag er ook nog goed uit.
0: Dat neem ik aan voor wel, okay. Ja. Ja, moet je maar even kijken op oogradio.nl/staatsplaat, dan vind je wel een foto van hem.
2: Is hij goed afgebreid?
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
1: Ja, goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Groningen werd dit jaar voor het eerst in 12 jaar niet genoemd in de troonrede. Commissaris van de Koning René Paas is daar teleurgesteld over. Volgens hem wachten veel Groningers nog steeds op de overheid voor de afhandeling van aardbevingsschade en het versterken van huizen. Ook rond de problemen in Ter Apel miste hij concrete oplossingen. Paas vindt dat Den Haag meer moet investeren in Groningen. Bijvoorbeeld in de energietransitie en projecten als de Neder-Saxenlijn en Lelylijn. Hij vindt het vreemd dat vooral wordt gekeken naar het beperken van de staatsschuld. En ook wil hij snel duidelijkheid over een mogelijke kerncentrale in de Eemshaven. Volgens Paas zijn daden hard nodig. Groningen moet volgens D66 snel een speciale changing place krijgen in de binnenstad. Dat is ruimte, veilige verzorgingsruimte met onder andere een tillift, een aankleedtafel voor mensen met een zware of meervoudige beperking. In het noorden is zo'n plek nu nog nergens. Verschillende partijen steunen de motie, maar het is onzeker of die wordt aangenomen vanwege de kosten. Het UMCG werkt aan een ruimte en het Museum aan de A krijgt er mogelijk een in 2030. Maar volgens D66 duurt dat te lang. De partij wil onderzoek naar een plek in bijvoorbeeld het Forum of Stadhuis en wil dat changing places voortaan standaard worden meegenomen bij nieuwe openbare gebouwen. En de Stadspartij 100% voor Groningen wil tijdelijke extra verlichting op de Korreweg tijdens de werkzaamheden. Volgens de partij is het er in het donker slecht verlicht, waardoor fietsers en voetgangers gevaar lopen en zich minder veilig voelen. De Korreweg wordt tot de zomer van volgend jaar omgebouwd tot fietsstraat. Nu het eerder donker wordt, nemen de zorgen toe. De gemeente wordt gevraagd om snel iets aan de verlichting te doen en daar ook bij de rest van de werkzaamheden rekening mee te houden. En dan op karting in Groningen kan weer worden geschaatst. De ijshockeyhal is officieel geopend voor het nieuwe seizoen. Kinderburgemeester Lotta deed een testrondje en was enthousiast over het verse ijs. De hal wordt gebruikt voor recreatief schaatsen en is ook de thuisbaan van ijshockeyclub Gijs Groningen. De 400 meterbaan gaat op 10 oktober weer open. Daar staat later dit jaar een belangrijke wedstrijd gepland, want op 21 en 22 november wordt tijdens de Holland Cup 2 gestreden om de Grunobokaal. En dan nog het weer. Vandaag begint met af en toe zon, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking toe, gevolgd door enkele buien. Het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind. We hebben het over windkracht 3.
0: Dankjewel, Jan. Meer over het weer hoor je natuurlijk rond 8:50 van weerman Johan Kamphuis. Nu is de verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Daar zien we dat het erg gezellig is op de A7 vanuit Drachten bij afslag Leek. Daar is het langzaamrijdend verkeer. En ja, in de binnenstad is het wat aan de drukke kant. Maar ja, dat is het elke dag eigenlijk wel. Op de Friese Straatweg rijdt alles lekker door. En dat geldt ook voor de rest van de Groninger snelwegen. Dus je kunt lekker op tijd op je bestemming aankomen. Wij zijn ook lekker op tijd. Het is namelijk 8:54. En we gaan zo meteen even een terugblik doen op een vooruitkijk, op een verwachting van Prinsjesdag.
1: Ja, het zit er allemaal in eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar het gaat er eigenlijk in. Kortom, wat vinden de Groningers er nou van?
0: Ja, en wat zouden zij nou, als zij de baas zouden zijn van Nederland, waar zouden zij het geld aan aanbesteden?
1: Wil je het echt weten? Ik denk dat je dan hele rare ideeën krijgt.
0: Ja, hè? Nou ja, je weet het niet. En luisteraar, wij willen dat van jou ook best wel even weten. Dat kan je doorgeven via WhatsApp op 050-5715-815. Je kunt ook met je telefoon bijvoorbeeld naar oogochtendshow.nl gaan. Dan zie je daar een button voor de WhatsApp. En dan, oeps, zit je direct in het juiste. Hoef je het er maar niet eens in te toetsen. Dus wat vind jij wat extra geld zou moeten krijgen van de overheid? En waar zou het ook eventueel op bezuinigd mogen worden? Geef dat door via WhatsApp. Oogochtendshow.nl vind je alle informatie. Gaan we nu naar de muziek van Taylor Swift. All Swifties unite. I knew it, I knew you. Goedemorgen Groningen.
3: Dit is de Oogochtendshow.

0: Kijk, dan moet ik zeggen, ik ben op zich niet echt een Swiftie. Ik ben niet heel erg diehard fan of zo. Maar ik vind wel dat ze best uiteenlopende nummers heeft. Dit is toch echt weer iets heel anders. I Knew It, I Knew You. En
1: die vorige twee zaten wel dicht bij elkaar.
0: Ja, inderdaad. Dus, tot zover de Swifterijen. Het is 8:08 gewoon. En daarmee is het tijd voor...
2: Het nieuws uit Groningen.
0: In Den Haag werd gisteren op de derde dinsdag van september... traditiegetrouw de miljoenennota gepresenteerd.
1: Ja, waar wordt op bezuinigd en waar wordt geïnvesteerd door het Rijk? Ja, we vroegen Groningen dus wat hun verwachtingen waren. Veel stadjes vinden dat er meer geld naar de zorg, jongeren en het onderwijs moet gaan. Ook het woningtekort houdt veel inwoners bezig. Maar ja, de meeste stadjes die weten dus wel waar het geld heen zou moeten, maar niet waar het dan vandaan moet komen. Je hoort diverse reacties.
3: Al wat meer mogen letten op, zeg maar, ook de jongere generatie en niet per se op, zeg maar, de wat oudere generatie.
4: Het is de derde dinsdag van september en dat betekent Prinsjesdag. Maar wat zouden de stadjers met het geld doen?
5: Wat dacht je van de zorg, het milieu? Er zijn genoeg dingen waarvan ik denk, volgens mij moeten we daar eens over nadenken.
4: En waar zouden ze dat geld vanaf mogen trekken dan, volgens u?
5: Kijk, daarom zit ik niet in de politiek, want dat is natuurlijk razend moeilijk. Het is makkelijk commentaar te leveren. Doe het maar eens, maar soms ben ik het gewoon niet zo eens met de keuzes.
6: Opleidingsscholen, gezondheidszorg en sport.
4: En waarom zou je daarvoor kiezen?
6: Goed voor... de samenleving, gezondheid voor de jeugd. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
7: Ook meer naar technische vakgebieden en dat soort dingen. Daar mag van mij ook wat meer aandacht aan besteed worden.
8: Ja, ik denk toch mensen die in armoede leven, dat die wat beter geholpen worden. Het groot kapitaal mag wel een beetje aangepakt.
9: En waarom is het zo belangrijk dat dat wordt aangepakt?
8: Nou, er moet meer gelijkheid zijn. Als je miljoenen hebt, hoef je niet meer dan miljoenen te hebben. Dan kun je niet eens uitgeven.
3: Ik hoop dat er meer geld naar, zeg maar, scholen en zo gaat. Dat dat misschien wat beter wordt. En misschien naar meer huisvesting. Omdat er gewoon te weinig huizen zijn in Nederland. En ik hoop dat daar gewoon meer aan wordt gedaan. Zodat studenten ook, zeg maar, uiteindelijk een huis kunnen kopen of kunnen huren. Voor een beetje een normaal redelijk bedrag. Dat is wat ik hoop, in ieder geval.
10: Maar als ik dan naar mijn eigen situatie moet kijken, dan zou ik toch wel kiezen om het gebruiken om iets te doen aan de woningnood.
4: En gaat u vanmiddag kijken of denkt u dat u het allemaal uiteindelijk online wel weer leest?
7: Ik lees het online wel, ja. Ik heb het heel druk.
8: Ik lees het ook wel in de krant. Maar nee, ik wil het ook gewoon zien. En dan later nog de commentaren horen en zo.
5: Absoluut niet.
4: Omdat u denkt, het is toch eigenlijk al wel weer hetzelfde riedeltje als afgelopen jaar.
5: Ook dat, en het is hartstikke mooi weer, dus ik ga lekker fietsen.
1: Ja, ik vind dat een heerlijke dame. En ze ging lekker fietsen. Ja, je hoorde diverse reacties in een bijdrage van Marco Hamminga en Sander de Jong. En ik geef haar helemaal gelijk, want het was ook gisteren mooi weer om te fietsen.
0: Ja.
1: Of in dit geval, ja, gisteren.
0: Ja, en nu ook. Het is nu ook lekker zonnig en daar moet je snel van genieten. Want gedurende de dag schijnt het weer bewolkter en ook regenachtiger te worden. Dus hop, de beentjes op de fiets en ga maar eens even lekker een lekkere moppie fietsen. Want ja, de zomer is dan misschien wel bijna voorbij, maar het is ook heel erg leuk als de herfst eraan komt. Dat is ook de strekking van het nummer van Christa Berkeley, When Autumn Comes.

0: Exactly is het alweer 8:45 geworden.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Ja, wij waren ook al wakker. Groningen en de troonrede, diverse media zijn er natuurlijk opgedoken. De problemen rond de asielopvang in Ter Apel werden wel genoemd. De koning riep namens het kabinet gemeenten op solidair te zijn met Ter Apel. Tweede Kamerlid Hilde Wendel van de VVD is niet teleurgesteld dat Groningen niet genoemd is. Volgens haar was de troonrede een optimistisch verhaal waarmee Groningen vooruit kan. Minister Pieter Heerma is verantwoordelijk voor het herstel van Groningen en volgens hem doet de troonrede niets af aan de hersteloperatie. Het herstellen van schade en de versterking van huizen gaat onverminderd door, aldus Heerma. Volgens Rijksuniversiteit Groningen hoogleraar Erik Buskens leiden de verdere plannen die gisteren werden besproken tot een toename van ongelijkheid in Nederland. De koopkracht neemt weliswaar wat toe, maar dat merk je vooral bovenaan, aldus Buskens. What else is nieuw?
0: Ja, wat vind jij van de troonrede? Ook dat kan je gewoon via WhatsApp aan ons doorgeven. We zijn benieuwd naar je. De Hartensbui ziet een bui hangen na cameratoezicht op het Martini-Kerkhof. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Na de verplaatsing van de drugs- en overlastproblematiek van de Spilsluizen naar het Martini-Kerkhof zit de schrik er in de Hartensbuurt goed in. Nu na het plaatsen van cameratoezicht op het Martini-Kerkhof verwacht dat geplaatst is, verwacht de vereniging Samen voor de Buurt, dat 150 leden telt, dat de problematiek zich verplaatst naar hun buurt rond de nieuwe kerk. Dat vermoeden staat haaks op dat van de gemeente. Volgens burgemeester Roelien Kamminga neemt een nieuwe, de grotere dakloze opvang aan de nieuwe Boteringenstraat juist een deel van de overlast weg. De grotere capaciteit moet voorkomen dat mensen buiten op straat wachten of rondhangen. In de brief van de vereniging aan de gemeenteraad worden coalitiepartijen opgeroepen niet naïef te zijn.
2: Nee, ik woon er, dus ik maak het van dichtbij mee en ik geef ze volkomen gelijk. Want wat de burgemeester zegt, dat is een hele hoge verwachting en een grote wens natuurlijk. Maar en dat moet eerst nog blijken. En op dit moment wordt dat ding nog gebouwd. Ja. Dus als ze er nu al heen komen, krijgen we de taferelen van vlak voordat de rechtbank werd opgeleverd die er nu staat. Want toen was het ook één grote puinhoop. Toen zaten ze in alle hoeken in de gaten en vond je overal naalden en gedoe. Toen was het ook niet lekker. Dus de mensen kennen het. Ja. Die zien het met angst en beven aan.
0: Ja, ja. Ik hoop dat het allemaal mee gaat vallen, maar ja, we weten het niet helemaal.
2: Nee, positief blijven denken, maar wel alert blijven.
0: Zo is dat. Dat is het beste wat je kan doen, Jan. En klagen bij de gemeente als het niet uit de plan loopt.
2: Dat gebeurt wel. Jawel, dat gebeurt al, dat weet ik al zeker.
0: Goed zo. Deze berichten zijn opgezocht door onze bureau-redacteur Lisbeth. En voor meer nieuws uit de gemeente Groningen check je oogtv.nl en natuurlijk de Oog Nieuws-app. Dat kan je bijvoorbeeld doen als je zometeen op fiets stapt en lekker een pad kiest door de Nederlandse bergen.
2: Je mag geen telefoon op de fiets gebruiken.
0: Ja, gewoon doen, joh. In de Dutch Mountains, niet van niets.

0: Dit was. Oh, sorry, dit was. Dit was. Ja, is het nou klaar? Ja, oké. Okay. Dit was de Nits met In the Dutch Mountains. Het zet de klok op 9:09.
1: Cultuurbaba.
0: Ja, sorry. Ik kon het grapje even niet laten. Oh, zit je.
2: Ja, dat is Johan niet, nee.
0: Nee, dat was mijn straf, geloof ik. Ja, maar gewoon, Johan, ja. Jij klinkt wat anders, hè?
3: Dat, ja, dat hoop ik wel.
0: Dit klinkt inderdaad zoals we dat altijd van jou gewend zijn. Zeg, Johan, dat zonnetje dat schijnt hier heerlijk in de studio. En dan is natuurlijk mijn vraag, blijft dat de rest van de dag ook zo?
3: De rest van de dag gaan we het zonnetje regelmatig kunnen begroeten. Maar zo strak blauw als de hemel nu is, ja, je zou eigenlijk nog geen voorbode kunnen zien van wat er aan zit te komen. En wat er aan zit te komen, dat is een storing aan de noordflank van een hoge drukgebied boven Azoren. Ligt nu boven het noordwesten van het land en komt geleidelijk aan dichterbij. Ja, en op hoogte is het behoorlijk frisjes. En dat betekent ook dat de onstabiliteit wat aan het toenemen is met zachte lucht die aan de grond wordt aangevoerd. Betekent zelfs dat de buien die er straks gaan komen, want die gaan er komen, vergezeld kunnen gaan van een klap onweer. De eerste uurtjes dus nog zon, maar geleidelijk aan meer bewolking. In de loop van de ochtend, tijdens het begin van de middag, kans op een paar buien. Lokaal, met name ten oosten, zuidoosten van de stad, kan het ook best even pittig regenen. Kleine kans dus op een slag onweer. En de wind die er waait uit westelijke richtingen, west tot noordwest. Nou, die stelt vandaag eigenlijk niet zo heel veel voor. Is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3, misschien vanmiddag. En wat meer naar het noorden van de provincie, af en toe nog windkracht 4. De temperatuur, die nu zo rond de 13, 14 graden ligt, die loopt nog op naar zo'n 18 tot 20 graden. Ja, en als die buienstoring voorbij is, later vanmiddag, vanavond, nou, dan klaart het vanuit het noordwesten weer op. Misschien nog een enkel verspreid bijtje daarachteraan, maar dan wordt het steeds vaker weer droog. De komende nacht liggen de temperaturen rond een graad of 12. En dan is het overwegend of helemaal droog. Er zijn flinke opklaringen. En morgen beginnen we de dag, net als vandaag, Rick, ook weer met het zonnetje. Maar ook dan wordt er weer een storing op ons afgestuurd. Neemt de bewolking in de loop van de dag toe. En met name in de middag kunnen we weer regelmatig wat nattigheid voorbij zien komen. En met name later op de dag kunnen daar weer een paar stevige buien tussen zitten. En ook dan is er kans op een klap onweer. De wind die komt morgen uit het zuidwesten. Die is matig tot vrij krachtig. Een stevig windje en de temperaturen die liggen in de middag zo rond een graad of 17 of 18. Kijken we naar de vrijdag, ziet dat er allemaal weer een stuk droger uit. Regelmatig het zonnetje, misschien nog een enkel buitje uit de stapelwolken. Maar eigenlijk denk ik dat het op de meeste plaatsen droog blijft. 18 tot 20 graden en een matig zuidwestenwindje. Nou, het weekend nog even meenemen in de nacht naar zaterdag. Een paar buien zaterdag overdag. Is er veel bewolking, is het ook regelmatig wat nattig, een beetje druiderig. Temperatuur, ach, daar ligt het niet aan. Met af en toe zon wordt het ook nog 19 of 20 graden. In de nacht buien, maar zondag, dan is het weer droog. Keert het zonnetje terug en liggen de temperaturen zo rond een graad of 18. En na het weekend komt er een hoge drukgebied, een krachtig hoge drukgebied richting onze contraien. De vraag is alleen eventjes, hoewel de luchtdruk heel hoog wordt, wat wordt de rol van de zon?
0: Oeh, cliffhanger.
2: Ja. Maar zijn dit nou temperaturen die gebruikelijk zijn rond deze tijd van het jaar, Johan?
3: Ja hoor, smiddags een graad of 17, 18, dat is vrij gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Om helemaal precies te zijn, is het normaal gesproken een graad of 18, 19. Dus nou, dat zijn prima temperatuur eigenlijk.
0: Ja, en die nattigheid, dat mag ook wel een beetje. Want het is natuurlijk goddroog geweest afgelopen zomer. Dus er mag even weer wat in het waterbuideltje gegooid worden.
3: Er mag wel weer regen komen. De bovenste laag, die droogte, is natuurlijk voorbij.
0: Ja.
3: Maar zo'n lange periode van droogte, dat doet natuurlijk ook iets met de grondwaterstanden. Ja, en die zijn natuurlijk nog behoorlijk laag. Dus een natte herfst zou wat dat betreft welkom zijn.
0: Precies. We gaan er lekker naar uitkijken en houden gewoon de paraplu en regenjas paraat. Bedankt, Johan, voor deze weerswaarschuwing in die kwestie dan ook.
3: En een hele fijne dag.
0: Jij ook.
2: Hetzelfde.
0: Doei doei.
3: Hoi hoi.
4: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: valeu nada, mas é assim.
1: Bom dia, von Martin Ferreira dos Pereira, em Cajoros de Galeia. En daarmee is wel een einde gekomen aan de Oogochtendshow van 16 september 2026... waarin weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue is gepasseerd.
2: Ja, we begonnen met nog een kleine referentie aan gisteren natuurlijk, de Prinsjedag, en dan met name waar de Groningers het geld wel en niet zien zitten. Want ja, waar gaat het geld vandaan komen, maar waar gaat het geld ook heen? Nou, dat hebben ze toch eens gevraagd. U heeft het gehoord, diverse reacties. In de tussentijd ook alvast maar even verteld dat je komend weekend het Grijs Festival kunt gaan bezoeken in de Oosterparkwijk. Ja, daar is ook van alles te doen. En we hadden een gast hier, Dennis Pesman van The Reality. En die organiseren weer een LAN-party in de Martini Plaza. En daar kun je ook nog naartoe. Wil je daar meer over weten, ga dan even naar de website van The Reality.
1: Ja, en het nieuws vond ik wel dat er eindelijk eens een keer is nagedacht over het terrein van Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep. Dat is jaren geleden afgebrand, maar nu wordt er een tijdelijke invulling aangegeven.
2: Ja, en dat vinden we beiden een beetje jammer.
1: Je hebt al die jaren de tijd gehad om iets te bedenken. Volgens mij zijn er genoeg invullingen ook te bedenken in dat gebied.
2: Ja.
1: Dus, maar ja, het wordt nu tijdelijk ingevuld en dat is dan ook al wel
2: mooi. Ik vind die voor jou ook best wel interessant, Changing Rooms.
1: Nou ja, bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Kun je daar een aantal units van aanbrengen misschien. Het zit vlakbij de binnenstad.
2: Ja, en ook nog op een toegangsweg, want je mag de Oosterstraat niet in. Dus als je ook nog met invalide vervoer zit, kun je daar ook vanwege die oude constructie kun je heel mooi voor parkeren.
1: Ja.
2: Dus ja, zelfs een parkeergarage erbij.
1: Nou, zo is dat.
2: Moeten wij niet eens even bij het planbureau van de gemeente Groningen gaan werken?
1: Wie weet. En ondertussen houden we natuurlijk het nieuws van de gemeente Groningen gewoon in de gaten via de Oognieuws-app of via oogtv.nl. Kan je ook gewoon doen. Zie je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Oogochtendshow. En we zeggen dikke doei.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Mariette Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
5: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet. Dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
4: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
6: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
4: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
8: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Groningen werd dit jaar voor het eerst in 12 jaar niet genoemd in de troonrede. Commissaris van de Koning René Paas is daar teleurgesteld over. Volgens hem wachten veel Groningers nog steeds op de overheid voor de afhandeling van aardbevingsschade en het versterken van huizen. Ook rond de problemen in Ter Apel mist hij concrete oplossingen. Paas vindt dat Den Haag meer moet investeren in Groningen. Bijvoorbeeld in de energietransitie en projecten als de Neder-Saxe-lijn en Lelylijn. Hij vindt het vreemd dat vooral wordt gekeken naar het beperken van de staatsschuld. Ook wil hij snel duidelijkheid over een mogelijke kerncentrale in de Eemshaven. Volgens Paas zijn daden hard nodig. Groningen moet volgens D66 snel een speciale changing place krijgen in de binnenstad. Dat is een ruime, veilige verzorgingsruimte met onder andere een tillift en aankleedtafel voor mensen met een zware of meervoudige beperking. In het noorden is zo'n plek nu nog nergens. Verschillende partijen steunen de motie, maar het is onzeker of die wordt aangenomen vanwege de kosten. Het UMCG werkt aan een ruimte en Museum aan de A krijgt er mogelijk een in 2030. Maar volgens D66 duurt dat te lang. De partij wil onderzoek naar een plek in bijvoorbeeld het Forum of Stadhuis en wil dat changing places voortaan standaard worden meegenomen bij nieuwe openbare gebouwen. De stadspartij 100% voor Groningen wil tijdelijk extra verlichting op de Korreweg tijdens de werkzaamheden. Volgens de partij is het er in het donker slecht verlicht, waardoor fietsers en voetgangers gevaar lopen en zich minder veilig voelen. De Korreweg wordt tot de zomer van volgend jaar omgebouwd tot fietsstraat. En nu het eerder donker wordt, nemen de zorgen toe. De gemeente wordt gevraagd om snel iets aan de verlichting te doen en daar ook bij de rest van de werkzaamheden rekening mee te houden. En dan op Kadingen in Groningen kan weer worden geschaatst. De ijshockeyhal is officieel geopend voor het nieuwe seizoen. Kinderburgemeester Lotta deed een testrondje en was enthousiast over het verse ijs. De hal wordt gebruikt voor recreatief schaatsen en is ook de thuisbaan van ijshockeyclub Gijs Groningen. De 400 meterbaan gaat op 10 oktober weer open. Daar staat later dit jaar een belangrijke wedstrijd gepland. Op 21 en 22 november wordt tijdens de Holland Cup 2 gestreden om de Grunobokaal. En dan nog het weer. Vandaag begint met af en toe zon, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking toe. Gevolgd zelfs door enkele buien. Het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind. En dan hebben we het over windkracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. Groningen werd dit jaar voor het eerst in 12 jaar niet genoemd in de troonrede. Commissaris van de Koning René Paas is daar teleurgesteld over. Volgens hem wachten veel Groningers nog steeds op de overheid voor de afhandeling van aardbevingsschade en het versterken van huizen. Ook rond de problemen in Ter Apel mist hij concrete oplossingen. Paas vindt dat Den Haag meer moet investeren in Groningen. Bijvoorbeeld in de energietransitie en projecten als de Neder-Saxe-lijn en Lelylijn. Hij vindt het vreemd dat vooral wordt gekeken naar het beperken van de staatsschuld. Ook wil hij snel duidelijkheid over een mogelijke kerncentrale in de Eemshaven. Volgens Paas zijn daden hard nodig. Groningen moet volgens D66 snel een speciale changing place krijgen in de binnenstad. Dat is een ruime, veilige verzorgingsruimte met onder andere een tillift en aankleedtafel voor mensen met een zware of meervoudige beperking. In het noorden is zo'n plek nu nog nergens. Verschillende partijen steunen de motie, maar het is onzeker of die wordt aangenomen vanwege de kosten. Het UMCG werkt aan een ruimte en Museum aan de A krijgt er mogelijk een in 2030. Maar volgens D66 duurt dat te lang. De partij wil onderzoek naar een plek in bijvoorbeeld het Forum of Stadhuis en wil dat changing places voortaan standaard worden meegenomen bij nieuwe openbare gebouwen. De Stadspartij 100% voor Groningen wil tijdelijk extra verlichting op de Korreweg tijdens de werkzaamheden. Volgens de partij is het er in het donker slecht verlicht, waardoor fietsers en voetgangers gevaar lopen en zich minder veilig voelen. De Korreweg wordt tot de zomer van volgend jaar omgebouwd tot fietsstraat. En nu het eerder donker wordt, nemen de zorgen toe. De gemeente wordt gevraagd om snel iets aan de verlichting te doen en daar ook bij de rest van de werkzaamheden rekening mee te houden. En dan op Kadingen in Groningen kan weer worden geschaatst. De ijshockeyhal is officieel geopend voor het nieuwe seizoen. Kinderburgemeester Lotta deed een testrondje en was enthousiast over het verse ijs. De hal wordt gebruikt voor recreatief schaatsen en is ook de thuisbaan van ijshockeyclub Gijs Groningen. De 400 meter baan gaat op 10 oktober weer open. Daar staat later dit jaar een belangrijke wedstrijd gepland. Op 21 en 22 november wordt tijdens de Holland Cup 2 gestreden om de Grunobokaal. En dan nog het weer. Vandaag begint met af en toe zon, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking toe. Gevolgd zelfs door enkele buien. Het wordt 19 graden bij een matige noordwestenwind. En dan hebben we het over windkracht 3. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, er komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur. Ik

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
0: Oog Radio,

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
3: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Nesthoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: LW-vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW-vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Giet On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oog Radio.

Dag allemaal, woensdag 16 september, 6 uur geweest. Dit is Oog voor Kunst en Cultuur, het wekelijks cultureel agendaprogramma van Oog Radio. Tot 7 uur hoor je de filmagenda van de Groninger Bioscopen. Je krijgt een blik op bijzondere voorstellingen in het nieuwe seizoen in de theaters van Spot. We hebben expositietips en boekennieuws. Oog voor Kunst en Cultuur wordt gemaakt door Alexander Termeer en Gerrit Fopma. En de bijdragen komen vanavond van Banjolijn Bos, Erwin de Vries en Sylvia Brouwer. En verder hebben we natuurlijk veel muziek. Zoals van Drake Mulligan. Drake Mulligan is een Amerikaanse countryzanger die in de Verenigde Staten onder andere bekend werd als vertolker van Elvis Presley in een tv-serie. Hij combineert de klassieke country met de vroege rock and roll. Morgen en vrijdagavond treedt hij op in de kleine zaal van de Oosterpoort, maar beide avonden zijn uitverkocht.

0: Het is weer tijd voor de films. Iedere week geven we je in dit programma een overzicht van de nieuwe films die vanaf deze week in de drie Groninger bioscopen te zien zijn. Vanuit één van die bioscopen hoor je ook steeds een aantal filmtips. En vanavond komen deze van Marjolein Bos van het Forum.
1: Groningen brengt deze maand 11 films samen die de vele gezichten van geld onderzoeken. Eigenlijk kun je misschien wel zeggen dat nooit eerder in de geschiedenis geld zo nadrukkelijk aanwezig was in ons dagelijks leven als nu. Van torenhoge woonlasten tot groeiende vermogensongelijkheid, de macht van financiële markten. Geld bepaalt eigenlijk steeds vaker wie kansen krijgt, wie achterblijft en hoeveel mensen leven waard lijkt te zijn. En geld is nooit alleen maar een betaalmiddel, maar het is ook een bron van verlangen, van macht, van corruptie, van ongelijkheid, van hoop. En dit onderwerp houdt filmmakers dan ook al meer dan een eeuw bezig. Dus voor Forum Groningen een goede aanleiding om daar eens een mooi filmprogramma van te maken. Er zitten films in van Kurosawa, van Scorsese, van Sam Raimi. En dit programma laat zien hoe geld werkt als financieel systeem, als morale kracht. Maar ook als middel om te overleven. We tonen bijtende satires, zenuwslopende thrillers, sociaal-realistische drama's, tijdloze klassiekers. Een heel vol filmprogramma onder de noemer Show Me the Money, samengesteld door een van onze filmprogrammeurs Ruben Allersma. En er zitten titels in als There Will Be Blood, Parasite, Shoplifters, maar ook The Wolf of Wall Street met Leonardo DiCaprio, A Simple Plan, een mooie Kurosawa-film en Triangle of Sadness. Dus eigenlijk voor iedereen wat wil sinds dit speciale programma over geld. De volgende tip van Forum Groningen is een documentaire. De documentaire The Match. Het is dit jaar 40 jaar geleden dat een van de meest memorabele WK-wedstrijden aller tijden plaatsvond. Namelijk die in Mexico City in 1986. Engeland-Argentinië treffen elkaar in de kwartfinale van het WK. De sfeer tussen de twee oorlogvoerende landen is op dat moment verre van vriendschappelijk. De wedstrijd wordt gespeeld in de schaduw van het conflict over de Falklandeilanden. Waardoor in de aanloop het net zozeer om trots en politiek gewin gaat dan om voetbal. Dit verandert allemaal ook een beetje als een zekere Diego Maradona het veld betreedt. En zowel zijn naam als de welbekende hand van God de geschiedenisboeken ingaat. Een prachtig documentaire over historische rivaliteit. Waarin de schoonheid van het voetbal botst met de absurditeit van oorlog. Met prachtige, nooit eerder vertoonde archiefmateriaal. Zeker een aanrader voor de komende periode. Dan is in Forum Groningen ook nog The Kidnapping of a President te zien. Een film die ook al draaide in ons IFFR-filmprogramma. En toen ook al een grote hit was, gaat nu ook regulier in première. Dus heel fijn. Het is een Finse film. Het gaat over een officier die gepasseerd wordt voor een promotie. En dan gaat hij stevig aan de drank. De volgende ochtend blijkt hij zich zonder het zich te kunnen herinneren opdracht te hebben gegeven tot de ontvoering van de eerste president van Finland. Nou, het plan wordt uitgevoerd door een groep hopeloos onhandige handlangers. En loopt vanaf de start al volledig uit de hand. Als ook de vrouw van de president erbij betrokken wordt. En het wordt een hilarische, steeds verder escalerende reeks van gebeurtenissen. En het meest bizarre is dat dit is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Dan is er ook nog de week van het verboden boek. Van 19 tot en met 27 september vraagt de bibliotheek aandacht voor het vrije woord en onbeperkte toegang tot informatie. En dat doen we onder andere met twee hele mooie film, een hele mooie film en een mooie documentaire. Namelijk als eerste de documentaire The Librarians. Dat is een documentaire over bibliothecarissen in Amerika die steeds verder onder druk komen te staan door politieke polarisatie. En er is een ongekende golf van boekverboden op gang gekomen in de VS. Dus in heel veel bibliotheken en schoolbibliotheken worden heel veel boeken verboden. En dat zijn bijvoorbeeld titels als 1984 van George Orwell, maar ook Het Achterhuis van Anne Frank worden uit de bibliotheken gehaald. En onze eigen bibliothecarissen, Esmee van der Boom en Rienk-Jan Benedictus, gaan na afloop van deze documentaire in gesprek over hoe dat hier is en de stand van zaken over boeken in bibliotheken. En dan hebben we ook nog een hele mooie andere editie film. En dat is Het Boek Was Beter, een filmprogramma waarin het Forum... Waarin we in het Forum gaan discussiëren met het publiek over, is het boek nou beter of de film? Heel veel boeken worden natuurlijk verfilmd. En dat is met V for Vendetta ook het geval. Dus ook die is bij ons te zien in de week van het verboden boek. Dus kom daar ook zeker ook kijken.

En na de filmtips van Marjolein Bos van het Forum nog even aandacht voor de nieuwe films bij Pathé en Kinepolis. Je hoorde trouwens de Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. En dat is muziek uit de film Gail Daughtry uit de Celebrity Pars. Een komische Amerikaanse film die in zowel Pathé als Kinepolis draait. Centraal in die film staat de Celebrity Pass. Dat is in Amerika een afspraak tussen partners in een relatie over vreemdgaan. En dan met name met beroemdheden. In de film loopt dat natuurlijk helemaal uit de hand. Ook nieuw bij Kinepolis en Pathé de horror science fiction film Resident Evil. Deze film is gebaseerd op een videogame. Tot slot Fall to Dead Point. Deze film is niet geschikt voor mensen met hoogtevrees. Na het succes van deel 1, waarin twee vriendinnen vastkomen te zitten op een tv-toren, is dit opnieuw een duizelingwekkende survival thriller waarbij een smalle plank op duizenden meters hoogte voor veel spanning zorgt.

0: Dat was de Amerikaanse zangeres, banjo-speler en violiste Rhiannon Giddens. Haar werk beweegt zich tussen folk, blues, gospel, country en zelfs klassieke muziek. En ze staat zo langzamerhand wel bekend om haar muzikaal vakmanschap. In de serie Take Root staat ze volgende week dinsdag in de kleine zaal van de Oosterpoort.
1: Elke woensdagavond een frisse duik in het culturele leven van Groningen. Oog voor kunst en cultuur.
0: 14 dagen geleden hebben we uitgebreide aandacht besteed aan het theaterseizoen 2026-2027 van Martini Plaza. Vanavond een bijzondere vooruitblik op het theaterseizoen van Spot. Je hoort Sylvia Brouwer van de afdeling marketing van Spot. En Sylvia richt de schijnwerper vooral op een aantal bijzondere voorstellingen. Want over de grote en bekende producties komt al genoeg publiciteit.

0: komend seizoen hebben we weer een aantal prachtige theatercolleges bij ons in de theaters. Bijvoorbeeld Stadsafari, dat is van Luc Hogestein. Dat is een bioloog en daar kan je gerust je kind meenemen. Vanaf 6 jaar is het geschikt. Dat is van de makers van de Nieuwe Wildernis en de Wilde Noordzee. En dan gaat hij op safari door je eigen buurt. Dus je leert kennen wat voor beestjes en wild en alles er allemaal bloeit en groeit in je eigen tuin. En dat is echt een hele leuke manier om kennis te maken met allerlei soorten leven in je omgeving. Kluun komt terug met Ivanka van der Zwaan. Zij hebben samen een podcast over pubers. De podcast heet ook Help, ik heb een puber. In het theater gaan ze nu alle mooiste verhalen uit die podcast gaan ze nog een keer vertellen en laten zien. Het is vooral om te lachen, het is herkenbaar, maar je krijgt ook bruikbare tips van hoe je met een puber om kan gaan. Tommy Wieringa en Jaap Scholten komen met het theatercollege Naar het Front in Oekraïne. Zij hebben zelf een stichting, Protect Ukraine. Zij vertellen over hoe Oekraïners de afgelopen jaren, 5 jaar, tussen wanhoop en heldenmoed aan het overleven zijn in Oekraïne. De opbrengst gaat voor een deel ook naar die stichting. En zij brengen allemaal hulpgoederen naar Oekraïne. Presentatrice Eva Eickhout. Zij brengt een hele vrolijke voorstelling over het leven met een beperking. Bij deze voorstelling zijn extra rolstoelplaatsen ook gecreëerd. Dus voor iedereen is het heel toegankelijk. Op het gebied van cabaret hebben we natuurlijk de lang verwachte reunie van Vleuten en van Muiswinkel. Zij gingen ongeveer 15 jaar geleden traden ze voor het laatst op. En nu zijn ze terug en met prachtige verhalen. Vorig jaar zijn we gestart met twee alternatieve oudejaarsconferences. En dat moet een traditie worden. De allereerste is van Andries Tunroe en Stefan Hendricks. Dat heet de nogal hyperbijzondere Groningse oudejaars improvisatie extravaganza 2026. Zij nemen het Groningse nieuws door. Zij nemen ook gasten mee uit Groningen. En ze improviseren een hele oudejaarsconferentie aan elkaar. Zij zijn ook Nederlands kampioen improvisatietheater. Dus het is echt de moeite waard om een alternatieve oudejaarsconferentie mee te maken. We hebben daarnaast ook nog de vrouwenjaars. Die hadden we vorig jaar ook voor het eerst. Het wordt gepresenteerd door Jora Rienstra. En daar geven vrouwelijke cabaretiers hun kijk op het afgelopen jaar.
1: De doelgroep waar ik het goed mee doe, daar kan ik niks mee. En andersom, het zijn er twee. De eerste doelgroep, daar kom ik gelijk achter. Ik trek het verkeerde type vrouwen aan. Dat zijn mannen. maar echt onredelijk goed, jongens. Doe ik het bij de mannen, echt waar. Ik val zoveel vrouwen, dus dat matcht dan niet. Al ga ik graag stappen in gay bars, dat is mijn tip altijd. Ook voor de hetero mannen ga ik stappen in de gay bar. Zo'n ander soort stappen ben ik achtergekomen. Je kan lekker dansen, muziek staat er lekker hard. Al je bier smaakt naar GHB, het zijn al van die toffe dingen. De tweede doelgroep waar ik het goed mee doe, en dat is echt waar. Jullie mogen straks na afloop allemaal mijn Instagram DM's bekijken. De tweede doelgroep waar ik het goed mee doe, dat zijn meisjes tussen de 14 en de 17. Dat is echt waar. Ik heb een appje van Marco Borsato, hoe doe je dat? Ander verhaal. Maar ik heb zitten nadenken van wat is het nou aan mij dat ik het zo goed doe bij meisjes tussen de 14 en de 17. Ik heb een theorie geformuleerd, die wil ik graag op jullie testen vanavond. Waarom ik het volgens mij goed doe bij meisjes tussen de 14 en de 17. Dit is mijn theorie. Ik zou, met het type uiterlijk dat ik heb, ik zou in een boyband kunnen zitten. Toch? Je had het geloofd, hè? Ja, precies. Ik zou er nog net in mogen. Als ik erin zou mogen, ik zou zo die vijfde gast zijn, weet je wel. Je hebt zo'n vijfde gast, toch? Moet je maar eens opletten, elke boyband heeft de 5 archetypes. Je hebt altijd de stoere, de sexy, de sportieve, het schoffie en dan zo de schoonzoon. De groene paprika onder de boybandleden, die zou ik zijn. Terwijl zij een dansje doen, ik doe een sudoku. Je ziet het voor, toch? Zijn met z'n vieren zo. Girl, toen ik jou zag, ik wist gelijk dat ik in love was. Hallo, ik ben Andries en ik help wel met de afwas. Weet je, die zou ik zijn. Nee, precies. Ja.
0: En we hebben binnenkort Joep van Deudekom en Rob Urgert. Zij heten de Verbinders. Zij doen deze act al heel lang op evenementen. En ze brengt nu ook naar theater. Ze gaan door middel van humor en wetenschap gaan ze proberen de hele zaal als één groep samen te smeden. Dus je komt misschien wel in je eentje ernaartoe en je gaat met een hele groep vrienden, kom je er weer uit. Dus dat is een altijd bijzonder experiment. Wat ook een leuke trend is, is dat er kleine gezelschapjes weer musicals gaan maken en ook nieuwe musicals maken. Bijvoorbeeld Aquarius, die komt met Beyond the Ball. Dat is het levensverhaal van Madame de Maupin. Dat is een 17e-eeuwse operazangeres. Ze was operazangeres en zwaardvechter. En dat is de roze revolutie van de Franse barok. Het is een queer electro-pop musical. Balancerend tussen kunst en kitsch. Het is heel veel mooie muziek, mooie decors. Het is echt een feestje om naar te kijken. We hebben ook de Broadway-hit Next to Normal. Door gezelschap Nanook. Dat is een poprock musical. En daarvoor komt Willemijn van Kijk weer terug naar Nederland. Een grote musicalster die vooral in het buitenland heeft gewerkt. Maar nu weer de hoofdrol gaat spelen in Next to Normal samen met Edwin Jonker. En we krijgen ook Piaf de musical. Natuurlijk het levensverhaal van Edith Piaf. Met in de hoofdrol Suzanne Segers. Ook een mooie kleine musical met de prachtige muziek van Edith Piaf.

0: En dat was Lisbeth List met een lied uit de versie van Piaf, de musical uit 2009. In de versie van nu speelt Suzanne Segers Edith Piaf. En daarvoor hoorde je Andries Tounourou. En die in het komend seizoen samen met Stefan Hendricks een improvisatievoorstelling gaat brengen met als titel Beperkt Houdbaar.
1: En we hebben natuurlijk ook dit jaar weer genoeg op het programma staan voor familievoorstellingen. Een hele leuke is Mus en Kaptein Kwaadbaard. De Vijf Slangen van Kevin Hassing. Het is een nieuwe musical ook weer. Het is een piratenavontuur gebaseerd op het bekende boek. En we hebben natuurlijk ook weer, net zoals elk jaar, My First Festival in de Oosterpoort. Een groot feest, speeltuin voor kinderen met muziek. En altijd in de kerstvakantie. Dus het is altijd leuk om hier te zijn. Wat ook een bijzondere productie is, is de voorstelling Ratatatata. Dat is met een bijzondere cast, met Theo Maas en Ilse Warringa. Dat gaat terug naar de bruisende jaren 20. En dat gaat over een theatergezelschap dat vanaf de eerste lezing naar de première toe werkt. Maar dat blijkt een hele slangenkuil te zijn. Dus dat wordt denk ik wel een ontzettend grappige voorstelling vooral. Wat ook nog een... Leuk is, Herman van Veen komt weer terug. 5 keer weer. 5 avonden vol in de Schouwburg. Hij neemt zijn band mee onder leiding van Edith Leerkes. Wat ik zelf altijd heel leuk vind aan Herman van Veen is dat hij ook altijd jonge muzikanten meeneemt. Stagiaires die opleidt om het theatervak in te gaan.

doel nog niet over. Hoe hard je ook zingt, je overstemt, het schiet er niet toe. Groot het verzet, het blijft een verzetje, de wereld wakker zingen met een wiegelied.

Stadsgezelschap Club K in Roning komt dit jaar met de Current. Dat is een ode aan de clubcultuur. Je zit er als publiek gewoon middenin. De nacht neemt je gewoon als het ware mee en het laat je niet meer los. Het is een hele zintuigelijke totaalervaring met dans, muziek. En je bent zelf onderdeel van het geheel. En we hebben ook weer Masterpiece dit jaar. Masterpiece, dat is 4 jaar geleden begonnen. Daar staat een symfonisch meesterwerk centraal. Dat wordt helemaal binnenstebuiten gekeerd. Alle invalshoeken van het stuk worden bekeken. En aan het eind speelt het NNO het muziekstuk helemaal integraal. Deze keer staat centraal Symfonie Fantastiek van Berlioz. Wat ontstaan is uit de obsessie voor een onbereikbare liefde. In deze editie is voor onder andere Spinvis te gast.

0: Dat was tot slot een fragment uit de Symfonie Fantastique van Hector Berlioz. Het festival Masterpiece, waarin dit werk centraal staat, vindt plaats op zaterdag 10 oktober in de Oosterpoort.
1: Oog voor kunst en cultuur.
0: En dan is het weer tijd voor de wekelijkse boekentips. Je hoort zo Erwin de Vries van boekhandel Godert Walter. Godert Walter is onder meer gespecialiseerd in Groningen-Ghana. Voor een boekhandel zijn dat boeken die over de provincie en stad Groningen gaan, of in het Gronings geschreven zijn.
2: Ja hoor, de relatie met Groningen is overduidelijk. Dat gaan de luisteraars zo horen. En precies wat je zegt hoor, onder andere zijn we daarin gespecialiseerd. Nou, aan jou de vraag. Beginnen we met de archeologen? Of beginnen we met de dierenliefhebbers? Of met de schilderkunst?
0: En beginnen we met de kippen.
2: Juist, voor de dierenliefhebbers heb ik hier een boek, De Groninger Meeuw. En dan denkt iedereen wellicht aan al die meeuwen op de vismarkt. Maar dat betreft hier een kippenras. En dat kippenras is inmiddels vrij zeldzaam. En in dit boek, als gebruikelijk weer fraai uitgevoerd, met veel foto's van deze kip. Wat wou ik daar nu over zeggen? Nou ja, er is dus een fraai boek over verschenen. En ja, het is ook wel een bijzondere kip hoor, met zo'n zo'n rode kuif en een witte bef. En dan zwart-wit geflekte veren zo aan de achterkant. Het is een statige vogel, mag ik wel zeggen, ja. Niet waar?
0: Echt een Groninger vogel.
2: Ja, nou, oké. Nou, voor wie zich ermee kan identificeren. Maar ik vind het een opmerkelijke kip. Goed, dan Gerrit, zeg het.
0: Nou, die landschapsbiografie lijkt me wel wat.
2: Ja, de landschapsbiografie van de gemeente Groningen was al vrij snel uitverkocht. En daar is een tweede druk van verschenen. En ook dit is weer een compleet overzichtswerk van alles wat je in het landschap rondom Groningen kunt vinden. Tweede druk dus verschenen. En ik neem ook aan dat hier weer veel belangstelling voor zal zijn.
0: Ja. Ja, daar hebben jullie wel een speciaal publiek voor dat soort boeken?
2: Ja, en dat zijn aan de ene kant natuurlijk de mensen die zich vooral voor Groningen interesseren. Maar aan de andere kant zijn er mensen voor ruimtelijke wetenschappen. Op dit soort boeken afkomen. En ja, ik moet ook zeggen, ik hou zelf erg van kaarten. En daarvan staan er heel veel in dit boek. En dat is imposant.
0: Ja, dat klopt.
2: Oké. Nou, misschien ook wel heel imposant. Ik vraag het jou maar niet. Ik pak gewoon het volgende boek van de stapel. Dat gaat over Ezingen. Geschreven door Annette Nieuwhof. En dit is alweer een zwaar boek. Het tweede deel. En dit gaat over afgravingen in Ezingen. Het Terpdorp. Of Wierdendorp moeten we eigenlijk in Groningen zeggen. Moeten we wel bij zeggen, in het Engels is dit boek verschenen. Maar goed, de meeste Groningers zijn het Engels ook wel machtig, niet? In ieder geval, als je voor dit soort dingen interesseert, dan neem ik dat ergens aan. Ja, hele indrukwekkende. Het is, ik denk, zeer wetenschappelijk verantwoord. Ik heb zelf heel iets anders gestudeerd. Maar het ziet er imposant uit. Ik sla hier toevallig een bladzij over. Ja. Maar goed, wat men natuurlijk ook altijd vindt, zijn scherven en dergelijke. En die worden allemaal in dit boek uitvoerig beschreven. Nou, en tenslotte, dat is ook iets waar we als Groningers natuurlijk wel trots op mogen zijn. Dat zijn de schilderijen van De Ploeg. En De Ploeg onderhield een nauwe relatie met kunsthandel lijstenmaker, moet ik eigenlijk zeggen, Ongering. In de Oude Kijk in het Jatstraat. Over die relatie, de lijstenmaker en De Ploeg, is nu een boek verschenen bij de Groninger uitgeverij Kleine Uil. Leven met De Ploeg, geschreven door Doeke Seijens en Jannes de Vries. En zoals ik het eigenlijk altijd zeg weer een zeer fraai overzichtswerk met de prachtige schilderijen van de ploeg. Ik laat ze hier even zien aan jou van Jan Altink. Fietsers langs het Boterdiep.

En dat was de Koerdische producer, zangeres en schrijver Nas. Nas heeft al opgetreden op Lowlands en Eurosonic. Noorderslag. Maar ook natuurlijk internationaal heeft ze heel veel succes. Aanstaande zaterdag treedt ze op in de binnenzaal van de Oosterpoort. Het akoestische gitaarkwartet 40 Fingers is in korte tijd uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Met 40 vingers, 24 snaren en een verbluffende fingerpicking techniek schakelen de vier gitaristen moeiteloos tussen jazz, Latin, pop, filmmuziek en moderne klassiekers. Aanstaande zondag komen de 40 Fingers naar de grote zaal van de Oosterpoort. 3, 4.

0: Ja, dat was tot slot het gitaarkwartet 40 Fingers met Sultans of Swing, een nummer van Dire Straits. En aanstaande zondag dan komen die 40 Fingers naar de grote zaal van de Oosterpoort. En het is ondertussen 7 uur geworden. En dat betekent dat wij ermee gaan stoppen. Volgende week zijn we er weer. En hartstikke leuk dat je hebt geluisterd. En je krijgt nou de groeten van Alexander.
1: De groeten. En tot volgende week. Ja,
0: oké. Nou, doei.
2: Oog voor kunst en cultuur. Boekentips, theaternieuws, films en meer. Met Gerrit Fopma, elke woensdagavond om 6 uur... hier op Oog Radio.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
5: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
4: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
6: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
4: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Oog Radio.

het geluid van Groningen.

bij me bent. Het ochtendlicht is anders dan anders. Het is vroeg in de morgen, maar het witte weerkaatst. Het is lang geleden, dus gelijk ben ik wakker. Een storm op komst is nog steeds stil op.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen 2 bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden 2 andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
4: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
3: De OM ziet daarin het bewijs dat de 2 verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
6: We do do MC's. What the hell are we to do about some shit like that? Yeah.
7: I got him. Check it out.

Ja toch, en je luistert 100% naar Break North op Ogen Radio. Ik ben DJ Lopro en ik ben blij om er weer te zijn. Vorige week kon ik er niet bij zijn vanwege een opdracht. En dan, dat is soms wat het is, maar dat ZZP, ja, dan moet je soms ook je opdrachten gewoon gaan doen toch. Dus dat heb ik dan ook maar gedaan. Met alle liefde trouwens hoor, dus no worries about that. Maar goed, nu ben ik weer back in the business. En is het weer tijd om gewoon lekker gewoon tunes te gaan draaien. En weet je, er is al nog iets leuks vandaag gaande. Maar daar ga je meer over horen. Ik moet toch een beetje die teaser de lucht in gooien. Nu, een tune die ik vorige week ook liefde heb gegeven. Die is van 2 Chainz en Static Selecta met Rain, featuring Cash Cobain en Young Nudy. Daar ga je nu naar luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben niet je loper met de doopste tunes, right?

Ja toch. Je luistert sowieso naar Break North op Oog Radio. En ik zal die beat even wat zachter zetten, anders wordt het echt onverstaanbare shit voor jullie. In elk geval, ja man, ik ga even met je door de playlist.

playlist. Want er zitten lekkere tunes tussen. Te beginnen met 2 Chainz en Static Selector met Rain. Featuring Cash Cobain en Young Nudy. Deze is natuurlijk geproduceerd door Static Selector. En ik vind het dope dat... Ja, maar dat er ook gewoon artiesten van nu opstaan. Zoals Cash Cobain en Young Nudy. Is een beetje deze generatie toch. 2 Chainz was het begin van deze eeuw ook al actief. Toen onder de vlag van Disturbing the Peace. Met Ludacris onder andere nog. Toen had hij nog de naam Titty Boy. Dat was toen het ding. En uiteindelijk heeft hij die naam toch maar veranderd naar 2 Chainz. En ik hoop dat deze twee heren samen een album gaan uitbrengen. Het lijkt er bijna wel op. Daarna Murder met Karen Bol, featuring Motive. Daarna Live met Cannonball, featuring Don Toliver. Daarna Rio de Young OG met Laced Blunts, featuring Trippie Redd. Dat kun je vinden op The World Is Yours. En dat is zeker waar. Daarna Cash Doll met NWM. En die laatste tune is van D-Block Europe en French Montana. Die hebben gezamenlijk een album uitgebracht genaamd Worldwide Wave. En de tune die heet Run It Up. Dus ga die album sowieso checken, man. Dat is goede shit. Love in it, in elk geval. Dus ja, man. En wat ga ik eens doen? Altijd te vragen. Gewoon toch maar de tune gooien. Ach, ik zie het grappigst, man. Rosario Ray met Mink Mink Mink, featuring Flo Million, Big Money, Blitz. Dat is waar je naar gaat luisteren hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben niet je lopen, ik ga nog meer lekkere tunes voor je draaien. Right?

0: Ja, toch. Je luistert naar Break North hier op Oog Radio. Pietje Lopro en de Stylebies gaan blessen met de playlist. En ja, man, het is altijd grappig, weet je, met dit soort instrumentals. Die hebben altijd van die toffe drumrolls aan het begin. Deze. En dat is grappig, want je moet hem dus ook altijd dan... Het is een beetje een technisch verhaal, maar als je dan kijkt in maatsoorten... en dat soort dingen, blijft de vierkwartsmaat natuurlijk gewoon... dat is heel simpel. 1, 2, 3, 4. Dat zeg maar. Maar als je hem dan ook nog op het juiste moment erin wil mixen... dan moet je wel even gaan nadenken van... hé, maar waar zit dat ding eigenlijk precies? Want ja, die 1 is makkelijk te vinden... maar je moet natuurlijk ook gewoon het akkoordschema aanhouden van de muziek. En daar gaan meestal gaan dat toch wel 4 maatjes overheen zo ongeveer. En dan is het heel fijn om die drumroll precies 4 tellen voor het begin van de eerste van de 4 maten in te blenden. En dan klopt je akkoordschema ook. Anders klinkt het nog steeds een beetje weird als je hem inmixt. Maar dat, sommige mensen horen dat, sommige misschien wel. Sommige mensen denken misschien, hey, klopt niet helemaal. Dan hoor je het ook. Mensen zeggen wel eens, ja, maar ik hoor het niet als de DJ het opfokt. Ik zo van, you definitely know. Want het is heel simpel. Als je dat ding, als dat ding niet helemaal klopt... dan heb je zoiets van, hé, mijn dansmoves worden onderbroken... of ik zit lekker in een groove en die groove is ineens weg. Dan weet je dat er iets is gebeurd in de transition... in de overgang die niet helemaal vlekkeloos is. Ja, man. Genoeg DJ-workshops. Als je wat meer wil weten daarover, hit me up. Gewoon... breaknorth@live.nl op de e-mail of @breaknorth op Instagram. En dan kunnen we verder gaan op dat ding. Maar ik had je dan beloofd om iets over een playlist te gaan vertellen. Dus laat ik dat dan maar eens gaan doen. Want anders dan blijf ik heel geen DJ-theorieën chillen. De eerste is van Rosario Ray met Mink, Mink, Mink. Featuring Flow Million Big Money. Blitz, daarna Queen Heroin. Met Manifesto, featuring Roxy Juggs. Hele dope tune. Daarna M. Dot met All The Same, featuring Corey. Daarna Young Chris met Back In That Mode. Daarna Honey Baby met A Thousand Times, featuring J.I.D. Altijd als ik J.I.D. op een featuring zie staan, heb ik zoiets van... hé, man, ik moet even wat aandacht hiervoor gaan hebben. Want hij is een van die ille spitters uit Atlanta... Dreamville Records, je weet wel, het label van J. Cole. Onder die imprint brengt hij muziek uit. En dat doet hij op een goede manier. Daarna Busta Rhymes met Royalty. Featuring Psy en Trillion. En ja, Busta Rhymes heeft natuurlijk met J. Dilla het fantastische album uitgebracht. Diligence. En het is ook wel een eervol ding. Want Ma Dukes, oftewel de moeder van... J.D., J. Dilla, die beheert natuurlijk de beats. En die had zoiets van... ja man, jullie hebben altijd zo'n goede connectie, hebben jullie altijd gehad. En jij was altijd oprecht gewoon enthousiast over mijn zoon. En nog steeds. En daarom had zij zoiets van... ja man, ik vind dat zijn legacy bij jou in goede handen is. Dus hier heb je een verzameling J. Dilla beats... die nog niet, waar nog niet eerder iets is mee gedaan. En ja man, dat zijn die dope dingen... Zo zie je maar weer dat je die oprechte hip-hop shit, dat is wat je verder gaat brengen. Daarna Four Eyes met Gotta Keep Moving. En dat kun je vinden op de 49th Birthday album. Ja, man. Alvast gefeliciteerd of zo. Ik know the feeling, man. Het laatste jaar in je 40er zijn. Maar 50 verandert niet heel veel. Alleen het lijkt wel weer een stuk ouder. Het is wel grappig, man. Maar tegelijkertijd, als je gewoon lekker je ding doet... ja, man, wat is dan zo'n leeftijd nog qua getal? Ja, man, I know people be arguing about that one. Maar goed, weet je, we hebben nog een klein kwartiertje... voordat dit uur is afgelopen. Daarnaast nog een uur Break North, dus don't worry about that. Met waarschijnlijk nog een leuke verrassing ook. Maar nu ga je luisteren naar Chic Lutch met Angry Angels. Hier bij Break North op Oog Radio. Ik ben niet je loper, het is tijd om je meer tunes te leveren. Right?
1: Yeah. Yeah. Yeah.

0: Ja, ja, bijna het eind van de eerste uur van Break North gekomen. Niet voordat ik natuurlijk de playlist met je doorgaan hier mee ga nemen hier bij Break North. Ik ben DJ Lopro en ik ben begonnen met Chic Looch, met Angry Angels. Chic Looch ken je natuurlijk van The Lox. En dan heb ik het over Jadakiss, Styles P en natuurlijk Chic Looch. Daarna David Banner met Where You From, featuring T.I., Juicy J en Duke Deuce. Daarna hele dope Red Bull Spiral Freestyle. Geproduceerd door Jake One. En ja man, je hebt Scarface gehoord, Ghostface Killer en Cool G Rap. Hip-hop legends natuurlijk. Dus Scarface uit Houston, Ghostface Killer van de Wu-Tang Clan en Cool G Rap van de Juice Crew bij de New York. En de laatste tune is van Papoose met Jezebel. En daar gaat hij eigenlijk best wel heel diep in op Remy Ma. Ze waren ooit een stel, dat is uit elkaar gegaan. Kan gebeuren in het leven. Maar ja, man, er zit toch nog wat oud zeer. En er zitten wel rake dingen in. Zoals van, ja, man, ik heb maar gezegd dat je dope bent, terwijl ik wist dat ik jouw tekst aan het schrijven was. Dat is natuurlijk wel een beetje lullig als dat nu de out there komt. Dus ik verwacht al een soort van clapback. Ook nog wel van Remy Ma ergens. Maar deze tune is wel nice, hoor. Dat gezegd hebbende, in het tweede uur kan ik alvast wel verklappen dat Just Ron in the building is. Dus ja man, 100%. En nu is het dan tijd voor nieuws en meer van dat soort dingen. Zie je met een paar minuten uit.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse Centrale Bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
3: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
2: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
4: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zeker voor het onzeker en moeten we dit soort maatregelen nemen.
2: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Ja toch, je luistert naar Brick North op Oog Radio en ben weer back. Je hebt net geluisterd naar All City met The Actual, geproduceerd door DJ Premier natuurlijk. Zo'n late 80s of 90s hip-hop track, 2003 zelfs. Ietsjes later, maar wel gewoon super nice. Nog. Van, dus, ik heb altijd zoiets van, dit soort tracks moeten wel in leven blijven. Dus daarom breng ik hem ook gewoon net zo makkelijk weer terug. En zoals beloofd. Natuurlijk ook gewoon Just Ron in the building en hij is er sowieso. Dus ja, man, say what's up to the peoples.
1: What's up, peoples? Yes. Ja, goed om hier te zijn, man. Ik ben altijd blij als ik bij Break North terecht kan.
0: Ja, en andersom ook, man. Dat zat het goed, natuurlijk. Het is gewoon family, toch? De Groninger hip-hop scene. En ja, je bent ook altijd lekker bezig. Dus ja, man, dan is het tof om gewoon ook weer even eens in dezelfde tijd gewoon even bij te kletsen.
1: Precies, dat is traditie aan het worden nou. Dus,
0: ja, sommige tradities die zijn er echt wel om voort te blijven bestaan.
1: Absoluut, dus, absoluut. Dat en helemaal met deze cultuur.
0: Nice, nice. Kan je alvast een tipje van de sluier geven wat je hier brengt?
1: Liefde, liefde voor het vak. En dat is de plaat die ik 2 weken geleden heb uitgebracht. En die wil ik hier ook presenteren. Ik heb met veel liefde 3 jaar geleden een stap gemaakt om me laten om te scholen tot buschauffeur. Dus ik rijd nu al 3 jaar met liefde door de stad heen en... Ik wou dat ik dat 10 jaar eerder was gaan doen. Dit was een stap die ik echt had moeten zetten. Nice. Ik ben natuurlijk artiest, maar we combineren dat nu. De rappende buschauffeur.
0: Heel goed, heel goed. En valt het een beetje goed te combineren?
1: Het valt heel goed te combineren. Ik ben enorm onder de indruk van wat het werk met mij doet. Ik als ADHD'er, en dat zal ik je later in de show ook nog wel uitleggen waarom ik zo'n ADHD'er ben. Merk gewoon dat ik enorm veel prikkels binnenkrijg elke dag. Alleen in een normaal gesprek zoals nu met jou heb ik niet nodig wat er allemaal om me heen gebeurt. Dat is allemaal ruis. Als ik op die bus zit, moet ik alles weten wat er om me heen gebeurt. Dat heeft functie, want ik moet die bus door die lijn. Dus ik ben, mijn brein is al bezig met alles functie geven en ik hoef alleen maar de acties uit te voeren. Dat geeft enorm veel rust in mijn hoofd. Dat zorgt ervoor dat ik weer nieuwe liedjes kan schrijven.
0: Ja, dus en, onderweg komen
1: het resultaat die... gaan we straks presenteren. Ja,
0: ja dope. Dus bijna de onderweg komen bijna die liedjes gewoon tot stand.
1: Van, ja, bijna wel, ja.
0: Dus dat je niet meer hoeft te schakelen tegenwoordig.
1: Maar... Nee. Ja, nou ja, kijk, ADHD is natuurlijk een liedje wat ik wat eerder heb uitgebracht. En tijdens de examens voor het rijden op de bus heb ik nog dat nummer zitten rappen achter het stuur voor mijn examinator. En ik ben wel in 1 keer geslaagd. Dus,
0: ah, netjes.
1: Weet je, dus ik combineer 2 liefdes, weet je. Ik heb liefde voor muziek en woorden en cadans. En ik heb dus ook liefde en passie ontwikkeld voor het rijden met zo'n groot voertuig. En vooral de verbinding maken met mensen. En dat doe je nu vanuit je werk op de bus. En dat is heel tof. We kunnen het combineren met het wijkdichterschap. We zijn laatst met alle dichters op de bus geweest.
0: Oh, lekker.
1: En we zetten zo wat evenementjes op. Het is, ik vind het heel tof om dit te kunnen combineren.
0: Je bent ook down om gewoon een bus beschikbaar te stellen. En,
1: ja, daar zit natuurlijk wel wat aan. Het is openbaar vervoer. Dat moet ook openbaar blijven. Dus de mensen moeten altijd zelf... kunnen instappen en alles moet vrij zijn. Dus je kan niet besloten vervoer gaan doen opeens. Maar het mag de buschauffeur natuurlijk ook niet afleiden. Hè? De veiligheid staat daar bij alles voorop.
0: Maar ja, ik hoorde dat je kon rappen en sturen tegelijk. Dus wanneer begint de afleiding? Dat is...
1: Ja, kijk. Toen ik ze mee had in januari... toen hadden ze ook een grote cameraploeg erbij. Toen vroegen ze, ga je ook achter het stuur wat doen? En toen heb ik ook eerlijk gezegd, van, nou, dat hangt er vanaf.
0: Ja,
1: als de weersomstandigheden en de verkeersomstandigheden dusdanig zijn dat ik dat veilig acht, dan durf ik dat best te doen. Maar mocht het zo zijn dat ik gewoon mijn aandacht bij de weg wil houden, dan doen we dat niet. En dan wachten we tot de eindhalte en dan doe ik op de eindhalte wat.
0: Ja, klopt inderdaad. Kun je toch wel een goed shot creëren.
1: Dus, je hebt natuurlijk eerst de verantwoording af te leggen als professioneel chauffeur. En als daarnaast ruimte ontstaat, dan zou je daar wat mee kunnen doen, ja.
0: Ach ja, dat is ook professionaliteit.
1: Ja, dat is gewoon professionaliteit. Ja, dat staat voorop.
0: Ja, maar laten we zo meteen gewoon verder gaan, inderdaad. Dan ga ik eerst even een paar tunes draaien en dan gaan we...
1: Lekker, gaan we doen, ja. Ik heb 100... een showtje voor jou klaar.
0: Ja, 100% nice. Want dan gaan we nu luisteren naar Troy Boy met La La Land... featuring Moray on some West Coast bounce.
1: Hey, okay, can't go wrong with that. Sorry, ik begin veel te lullen dan, man.

0: Ja, toch. Eventjes die microfoon weer omhoog gooien. Om je te laten weten dat je luistert naar Break North op Oog Radio. Ik ben het je loopbrood. Het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. Die is begonnen met Troy Boy, met La La Land, featuring Moray. Goeie West Coast bounce. En ik had zoiets van, weet je, probeer een beetje in die vibe mee te gaan. Want LaBlanco die bleef daar wel een beetje in hangen. LaBlanco is een artiest uit België, Antwerpen om exact te zijn. Was vroeger een redelijk getalenteerd voetballer. Maar hij dacht, ik ga gewoon rappen, man. El Blancocino heet die tune. En ik vind het dope. Dus keep on going. Volgens mij is het uitgebracht via Top Notch België. Dus manier is het bij mij onder de aandacht gekomen.
1: Carrière switch.
0: Ja, ja, ja. Zie je wel vaker trouwens dat sporters toch ook in de muziek belanden. Onze eigen kraantje papi natuurlijk als judoka, way back. En nu toch ook gewoon heerlijk bezig als artiest.
1: Muziek verbindt, man.
0: Ja, dat zeker. Ja, sport gek genoeg ook. Dus er zit wel een overlap in. Ook wel een bepaalde vorm van creativiteit of zo die, daarin hangt. Gewoon opzoeken. Wat is het? Een oplossing zoeken voor een uitdaging.
1: Een uitlaatklep, hè?
0: Ja, dat ook. En als je denkt van ik heb vaak een uitlaatklep nodig, dan besteed je er veel tijd aan. En dan kun je er nog per ongeluk goed in worden ook.
1: Ja, ja, soms wel.
0: Dus ja, man. En het is wel tof om te zien in ieder geval dat hij beide kanten wel meepikt. Daarna S. Tjaik met Look Like My Mama, featuring Tyler, the Creator.
1: Mm.
0: Ook een West Coast artiest.
1: Track,
0: ja, en ook wel gewoon goede shit inderdaad. Ja, Tyler, the Creator komt natuurlijk ook uit de West Coast uiteindelijk. Wel een iets andere approach in zijn muziek. Qua meer underground vibe. Maar ook op die West Coast bounce weet hij echt wel zijn weg te vinden.
1: Ja, ik ga daar wel goed op, hoor.
0: Same here. Daarna E40 met Overcame Him, featuring Sally Cell. Dit is wel bijzonder, want E40 heeft een album uitgebracht, Turning My Money Over. En dat is een quadruple album.
1: Oké. Okay.
0: Dus niet een double, ook geen triple, maar quadruple. Oftewel, sick. Ik doe gewoon eventjes, wat is het, vier albums in één.
1: In één. Ja.
0: Ik zal eens even kijken trouwens of dat dan ook belachelijk veel tracks oplevert. Ja, ja, eigenlijk wel. Ik heb ze niet precies geteld of zo, maar...
1: Hoeveel uur moet je wegzetten om hem af te luisteren?
0: Ja, nog best wel een ding of zo. Dus, maar er zitten, wat is het? Oké, er zitten 40 tracks zitten erin. Dat is het handige van de Finder in je computer. Dan druk je gewoon op een spatiebalk en dan zegt hij 40 items en dan geloof ik hem direct.
1: Ja.
0: Dus 10 nummers per album. Dat lijkt een beetje soms de magische formule te zijn voor een classic album. Bruno Mars heeft natuurlijk zo'n ding uitgebracht toen met die hitjes zoals 24K, Magic erop en zo. Nas, Illmatic, ook officieel 10 nummers. Eigenlijk zijn het een 9% plus een intro, maar wel 10 nummers. Dus daarom heeft Illmatic ook de magische 10 nummers quote te pakken. Dus blijkbaar schijnt het een ding te zijn. En E40 die dacht, weet je wat, ik ga die classic status ga ik gewoon quadruppelen.
1: 40, hè?
0: Ja, ja, klopt. Ja, gewoon voor 40 tracks inderdaad. Ik vind het wel bizar, hoor. Maar hij schijnt een hoog werktempo te hebben, E40. Soms als hij wordt gevraagd voor een featuring, levert hij gewoon 5 verses in, terwijl er maar 1 op hoeft.
1: Ja, ja.
0: Zo van pick a winner.
1: Ja, oké. Okay.
0: En hij is ook een goede ondernemer trouwens. Hij heeft ook een eigen wijnding op de markt gebracht.
1: Veel mensen hebben iets on the side erbij nog.
0: Ja, ja. Ik las laatst dat Pusha T in koffie is gaan zitten. Die dacht van cocaïne, koffie, zelfde C.
1: Hey, as long as it keeps me awake.
0: Opwekkend effect. Dus laten we dit gaan doen. Dit is legaal natuurlijk. En op de achtergrond hoor je Snoop Dogg. En die is natuurlijk wel heavily invested in zeg maar de weed.
1: Ja. Nou, als professioneel chauffeur ga ik gewoon voor de koffie. Dan,
0: die snap ik inderdaad. Dat, ik denk dat inderdaad die andere variant cocaïne niet de beste... manier is. Maar wat wel grappig is, vroeger in Coca-Cola, vandaar die naam, ik zat natuurlijk gewoon wel cocaïnebladeren.
1: Ja, ja,
0: dus, het was eigenlijk een blend van cocaïnebladeren, limoen en suiker en die andere 35 ingrediënten.
1: Het is bizar als je dus geëducateerd terug gaat kijken naar hoe dingen zijn ontstaan, dan zijn er best wel wat we nu als schadelijke stoffen beschouwen in de oorsprong van een hele hoop producten terechtgekomen. Ja.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik vind dat met cocaïne wel interessant, want dat is gewoon in principe gewoon een plant. Dus ja, misschien als je alleen dat plantdeel gebruikt en dat zou opwekkend kunnen werken of zo, misschien dat het dan minder schadelijk is in plaats van dat je de crack van maakt.
1: I don't need to find out.
0: Nee, same here, man. Dat, ik laat het ook gewoon voor wat het is. Maar ik vind het altijd wel grappig zo van, oké, maar hoe zou dat dan zijn of zo? Dat,
1: ik heb altijd een beetje coke in mijn hoofd, weet je, die drukte die eruit moet. Ja. Ik zet het om in metaforen. De muziek is mijn druk, zeg ik altijd.
0: ADHD, aan wat is het?
1: Een afgeraden dagelijkse hoeveelheid denkpatronen.
0: Ja, dat inderdaad. Dope. Ja, Dennis kan ook nog inderdaad. Driving, als je dan bij jouw project houdt, ja. Inderdaad.
1: Drijfpatronen, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Je kunt er echt van alles van maken, inderdaad. Maar ja, ik was nog niet klaar met die playlist, dus ik zal nog wel even verder gaan.
1: Ik zal je niet storen, man.
0: Oh nee, oh goed, maar ik vind het alleen maar lachen. Dus ik zorg wel dat er uiteindelijk een soort van lijn in zit of zo. Dus ja, Sean Paul, Steel Machine. En dat is afkomstig van een rhythm genaamd Bomba Clat Now Rhythm. En een rhythm in Jamaica moet je zien als... je nodigt gewoon 10 of 15 artiesten uit... die allemaal over dezelfde instrumental, oftewel de rhythm, gaan spitten.
1: Dope, ja.
0: En dan ja, kun je in die zin kun je dan een soort van battle aangaan... wie dan de doopste versie heeft.
1: Oké, sign me up. Where can I sign up?
0: Ja, ja, dat is een goede inderdaad. Ik heb die rhythm nog wel, maar er zijn heel veel... ja, dat is echt een Jamaica-ding inderdaad. Toen dacht ik, weet je wat, van dezelfde rhythm draai ik ook gewoon Spraga Benz. Ook een legendary dancehall artiest. Nou, Pick It Up heet die tune. Maar het is wel zo, als je naar Jamaica gaat en je neemt een zak met geld mee... dan kun je best wel veel artiesten benaderen om een exclusieve versie te laten maken van een tune. Of inderdaad gewoon een of andere rhythm...
1: ja, ik moet daar toch maar een keer heen. Ik ben er nog niet geweest.
0: Nee, ik ook niet inderdaad. Nee, het lijkt me wel heel dope. Echt wel een uniek ding of zo.
1: Oh, Radio Break North goes Jamaica.
0: Ja, sounds good. Ik weet nog niet hoe ik dat moet doen met blow en shit. Want dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. Dus dat wordt ook niks volgens mij. Dus dat moet ik me achterwege.
1: Je kunt doen alsof...
0: Ja, ja, ja, zoiets inderdaad. Alleen maar naar buiten blazen.
1: Ja, ja, ja. Hier doen mensen alsof er niks in zit en daar doe je net alsof er wel wat in zit.
0: Ja, klopt inderdaad. En dan voor de rest alleen maar, wanneer dat ding aanstaat, gewoon alleen maar blazen en niet inhaleren. Ja, dat is nog een optie. Ja, die laatste tune die is van Boku Sam met Gun Me featuring Chief, High Quest en Topperig. Wat natuurlijk een remake is van die klassieke Wat Wil Je Doen van de Party Squad.
1: Yes.
0: En ik vind het een grappige tune, dus daarom had ik zoiets van, weet je, ik gooi hem gewoon in de airwaves.
1: Nice.
0: Maar ja, we waren net natuurlijk, hadden we liefde voor het vak inderdaad. Ja, ADHD kwam nog een stukje voorbij, de liefde voor het vak ook wel inderdaad.
1: We brengen chauffeur. De krachten, ja man.
0: Dat soort dingen inderdaad. Dus in hoeverre denk je trouwens dat ADHD een hele mooie invloed heeft op je carrière? Want heel vaak wordt er belicht met die uitdagingen dat het heel veel nadelen kan hebben. Maar ik heb zoiets van, volgens mij heeft het ook best wel veel voordelen.
1: Ik zie er eigenlijk best wel veel voordelen in. Het is een tweesnijdend zwaard. Zoals met veel dingen in het leven.
0: Ja.
1: Enerzijds levert het enorm veel creativiteit op. En analyse, maar ook over analyse. Dus eigenlijk alles wat binnenkomt, gaat mijn brein mee aan de slag. En dat gaat ook niet uit. Dat is af en toe heel vermoeiend.
0: Ja.
1: Maar daardoor ga ik ook heel veel mentaal spelen. En dat gaat weer mentaal spelen. En dat laat je dan wel eens in een track of in muziek of in schrijven, in workshops. We zijn nu elke twee maanden Simplexity and Rhymes aan het opzetten, waarin ik een platform bied aan hip-hop, cultuur in Groningen. Dus zo ontstaan er wel ontzettend veel ideeën. Wat ik zeg, als je die weet in te zetten, als je al die prikkels die je binnenkrijgt weet in te zetten in creativiteit of in je werk. Of ik denk nou, namelijk in mijn werk dat het een enorme superkracht is.
0: Oh, nice.
1: Als ik op een standaard dag in die bus rijd, hoeveel fietsers er wel niet zonder te kijken toch nog even snel voor de bus schieten of uitsteegjes komen, mensen die oversteken. Je moet constant om je heen scannen en alert zijn op wat er om je heen gebeurt. Het is niet zomaar even een voertuig besturen en op een knopje drukken en that's it. er gaat een hele hoop. Er gaat een hele hoop focus bij komen. En omdat mijn brein dat toch altijd al gewoon constant doet, ook als ik niet aan het rijden ben, dan ben ik alles aan het oppikken. Is het daar een superkracht, weet je? Want je krijgt het mee. Je checkt je spiegels 50 keer per seconde. Maar daardoor zie je ook als er iemand achter je bus vandaan komt. En toch maar even een aanpassing maken in je rijstijl. Ja.
0: Ah, nice. Dus ja, ergens ook alweer totaal handig eigenlijk. Want stel je zou het niet hebben, dan is de kans misschien dat je een keer iets raakt, is ook wel aanwezig.
1: Ja, nou ja, ik noem het natuurlijk in het liedje niet voor niet een afgeraden dagelijkse hoeveelheid denkpatronen. Want het is best wel veel. Het kan vermoeiend zijn. De mensen die mij persoonlijk kennen, die weten ook van, oh, soms kan hij zoveel praten. Zoals nu ook. Maar tegelijkertijd.
0: Maar al die verbanden kunnen leggen, inderdaad. Helemaal als het verbanden zijn die voor veel mensen onlogisch lijken te zijn. En je ze toch kunt verklaren, waardoor het land of zo. En het ook dus kan inspireren, zelfs.
1: Ja, ik ben wel een groot gelover in dat iedereen iets bij zich draagt waarin ze hun gevoel kunnen uiten. En voor de een is dat schilderen, voor de ander is dat dansen, voor de ander is het DJ'en, muziek maken, schrijven, misschien wel busrijden of andere types uitlaatkleppen. En dat doe je met liefde. En dat is een vak apart. En ik leid hem even in naar liefde voor het vak weer. Want ja, dat is uiteindelijk waarom ik hier ben vandaag.
0: Nice. Zullen we de mensen daar eens live naar laten luisteren?
1: Zullen we dat eens doen? Zullen we gewoon een live versie doen?
0: Ik heb misschien van als dat toch genoemd wordt, is het wel leuk om daar even op in te haken natuurlijk.
1: Als het goed is, heb jij de instrumentals bij jou.
0: Die heb ik ook al klaarstaan, dus ik zet hem gewoon in.
1: Goedenavond.
2: Hi, welkom.
1: Oh, je hebt...
0: Wacht. Of deze.
1: Ik denk dat dit hem is. Dit is... Deze is leeg, ik neem jullie mee. Luister. Ik zit weer aan het stuur, we rijden een gang of 80. Zijn we in de buurt, dan tonen we onze kracht. En zijn we onderweg, dan rijden we naar ons doel. Als we rijden met zo'n wagen, dan rijden we met gevoel. Lijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, bij hem? Nee, dat is nu lijn 4, je bent er niet helemaal bij. En goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, tot ziens. We brengen dagelijkse waarde, de waarde die het verdient. Naar Amsterdam Centraal. We chillen er met muziek of delen nog een verhaal. Dit is trots, dit is passie, dit is liefde voor het vak. Dit is rijden met de visie, precisie is onze kracht. Het rijden met zo'n wagen door stad en door Ommeland. Dat verrijdt op mij een waarde die ik zelf heb geplant. Iedereen, de lijn komt mee de neus uit. Ik ga nog niet naast. Nee, de lijn komt mee de neus uit. Maar ik breng eerst

huis uit. Maar ik breng eerst de mensen thuis. Ik heb mijn lach op. Ik mag weer rijden vandaag. Ik heb een gaaf stukje gaven wat het rijden bedraagt. En dat is gaaf, maar rijden maakt me blij. En vandaar dat ik mijn lijnen in kleur met een groet en een lach. Het is mijn baan, notabene, maar het voelt als een kracht. Het is een vak, man, dit is wat ik hoor te doen. Kan het alleen maar laten blijken door het voor te doen. Ey. Van het oosten naar het westen, van het noorden tot aan zuid. Ik breng mensen naar hun werk en anderen weer naar huis. Dit is trots, dit is passie, dit is liefde voor het vak. Dit is rijden met de visie, precisie is onze kracht. Het rijden met zo'n wagen, door stad en door Rommeland. Dat

0: in de neus uit. Maar ik breng eerst de mensen thuis. Tja, de lijn komt in de neus uit. Ik ga nog niet naar huis. Nee, de lijn komt in de neus uit. Maar ik breng eerst de mensen thuis.
1: Ja, give it up. Yeah. Thuis. Ik denk dat we dat, maar woorden jullie applaus 100%. Zullen we gewoon een eentje achteraan gooien, Lijf?
0: Zet wat in, man.
1: Ja, weet je wat, we hadden het ook over ADHD, laten we dat gewoon doen.
0: Ik wou net zeggen, kies er eentje uit. Ik heb een afgeraden dagelijkse hoeveelheid denkpatronen. Wat ik denk of zo. Ik ben druk in mijn hoofd, ik ken een hoop onderdruk. Ik onderdruk het of zo. Omdat een hoop me niet lukt, wil ik rust in mijn hoofd. Ik zoek een toon die me search diep in mijn soul. Luister, ik heb hier net een toon gezet. Waarbij ik niet goed weet wat voor toon ik heb. Maar als ik iets goed weet of een flow zijn rap, dan is de rap goed vreed en de flow perfect. Oh, en ik praat.

Dat is de bedoeling van de taal die echt, ik raak afgeleid. Als ik verbaal lyricaal weer een zachte blijf, is het kook in mijn hoofd, gedachtenrijms. Break North. Ik heb een afgeraden dagelijkse hoeveelheid denkdemonen die mijn hoofd overspoelen met een denkpatroon waarbij ik al die dingen overdenk of zo. Het is een spookverhaal, want dat spookt door mijn hoofd als een doopverhaal. En als ik al die dingen op een rijtje wegzet, is er eindelijk een ritme die de rijm perfect zet en mijn eigenwijze zinnen in een wijsje wegleg. Oogradio. Kijk, ik maak een hoop kabaal, omdat ik heel veel dingen overhoop kan halen. In mijn hoofd zit een brein dat een wijze les leest en alles wat de tijd hem in feite weggeeft. Hey, ik moet er ook mee leven. Ik heb ook geen idee wat mijn hoofd me geeft. Ik heb nog heel veel dingen die mijn brein beseft heeft, maar mij niet bereikt door de pijn en stress heen. Prikkels die in mijn hoofd verdwaalden en verdoofd of verhoopt weer naar boven dwalen. Geven aan waar ik opeens de rijm om afmaak, omdat ik nu met deze lijn het wijsje afmaak. Hey. En mocht je je nou herkennen in dit soort taferelen, dan is dat vooral lekker mee thuis.

0: Shout-out naar Renan Bakke, Zirota, Laura Sanderman, Rood en Harig. Allemaal mensen die op deze track mee hebben gewerkt.
1: Right, dope om te horen, dope om te horen. En ja, maar Laurens is ook in de building. Wil jij nog wat over deze track zeggen, anders? Of heb je zoiets van...
2: Ja, op zich.
1: Ja, maar dat is zo.
3: Nou, het is wel een leuk verhaal. Ik heb deze, of ik had deze beat al, nou, ik denk 15 jaar liggen. En,
1: Ik zet hem gewoon even op de achtergrond.
3: Ja, ja, ja, ja. En, nou goed, Ronald die had 15 jaar later, pak en beet, kwam die met wat zinnen. En ik dacht van, oh, dit is voor die beat, zeg maar. En,
0: zeker.
3: Ja, zo zie je ook maar van hoe het soms kan lopen. Dat het gewoon even duurt voordat de puzzelstukjes op zijn plek vallen. En ja, ik vind het echt een hele leuke, mooie en bijzondere samenwerking was dat.
0: Same.
1: Ja, goed om te horen inderdaad.
0: En zo was het voor krachten natuurlijk ook.
1: Dat dat beat gewoon 15 jaar mee kan gaan in principe. En dan toch zijn weg vindt of zo. En blijkbaar is hij dan ook gewoon tijdloos.
3: Ja,
0: dat blijkt.
3: Shout-out naar muziek.
0: Ja, sowieso.
3: Mensen thuis, laat je even horen voor muziek.
1: Sowieso.
3: En dankjewel dat ik ook nog even achter de microfoon mag.
1: Ja, tuurlijk, maar dat kan niet missen. Weet je, ik ga gewoon even één of twee tunes draaien. Dus dan gaan we straks gewoon weer lekker verder.
0: Yes.
1: Ik ga nu luisteren naar Quavo met Backwards featuring T.I. En die is geproduceerd door Pharrell Williams.
4: D-Dollars ain't gon' throw themselves.
5: Huncho, A-T-L-A-N-T-A,
6: Atlanta.
5: You can get the most about the dollar. Fine shit.

0: En je luistert natuurlijk nog steeds naar Break North op Oog Radio. En het is, ik ga nog even, ja, maar die twee tunes die je gebruikt, ga ik toch wel even afkondigen. Ik ben ja, natuurlijk begonnen met Quavo. Featuring T.I. met Backwards. Geproduceerd door Pharrell van de Neptunes. Of nou ja, eigenlijk is Pharrell natuurlijk nu veel meer als solo persoon bezig. Die rechtszaak loopt volgens mij nog met Chad Hugo. En ik hoop dat daar een verbinding uitkomt uiteindelijk. Daarna 4 Eyes met Witness featuring Exhibit en Bruiser Wolf. Dope. Dat komt dus van het 49th birthday album van 4 Eyes komt dat uit. Ja, we hebben nog een paar minuutjes. En volgens mij heb je nog binnenkort mooie feestjes om aan te kondigen. Of
1: ja,
0: zeker. Nog gekke dingen.
1: Ja. We zijn druk bezig. De 10e editie alweer van Simplexity and Rhymes vindt einde van deze maand plaats, 26 september.
0: Dope.
1: Onder andere Riley the Mongoose, Apollyon the Official en Rood en Harige komen daar een showtje doen. Aansluitend weer 2 uur lang open mic, waarop we vanuit heel Nederland eigenlijk wel rappers en hiphoppers meekijken eigenlijk naar hier. Dus de 10e editie in Café Canary, 26e van deze maand. Dan 10 oktober staan we op een festival in Winschoten. En 24 oktober ben ik samen met Hip-Hop 050, waarvan ik nu een onderdeel uit vorm. 24 oktober zetten we een groot hip-hop feest. Daar komen nog meer bekendheid over. Dan de volgende editie van Simplexity is 21 november. Ook daar hebben we al een hele toffe line-up voor opzetten. Ik hou het nog eventjes stil.
0: Klinkt goed.
1: Maar ik ben met wat jongens bezig om te kijken of ik die daar kan krijgen. En natuurlijk Hip Hop Sonic in januari weer, 16 januari. Zoals ik zei, ik ben nu met de organisatie van Hip Hop 050 betrokken geraakt om wat meer op te zetten. Dus shout-out Hip Hop 050.
0: Sowieso, als jullie luisteren, big up, man.
1: Ja, sowieso. En ja, man, ik wil die krachten gewoon voortzetten. Ik wil goede energie delen met mensen. In alles wat ik doe, of dat nou op de bus is, of dat het met muziek is, of dat het een evenement is, of dat we hier op de radio zijn. Weet je, ik wil goede energie delen, positiviteit delen. En het hoeft van mij allemaal niet zo negatief.
0: Zeker niet. Eigenlijk wat er wel goed bij past zijn krachten, zie ik hier ineens. Yes, er zijn allemaal krachten die bij elkaar komen om de hip-hop scene in Groningen onder de aandacht te brengen en ook vooral te ontwikkelen. Dus.
1: Absoluut. Weet je. Kijk, Laurens zijn er al. Hij had die beat liggen al 15 jaar. Dit is een tekst die heb ik geschreven toen ik 14, 15 was. En 20 jaar later een keer naar buiten heb gebracht. Shout-out aan Joey Samojay, die de beat heeft gemaakt. En natuurlijk Renan Bakker, die mij op al mijn tracks heeft geholpen met mixing, mastering, engineering en producing.
0: Ja,
1: ze zijn
0: een keer in de studio geweest hier.
1: Ja, zeker. Ja, volgende keer. Hij zit nu in Turkije. Hij is druk bezig met allerlei mooie projecten.
0: Oké, dat zwaar we even naar Zuidoosten dan zo.
1: Yes, shout-out Renan Turkije. Maar zodra hij weer hier is, dan komen we zeker graag even langs bij jullie weer.
0: Nice. Zo, wat is gewoon die trackkrachten?
1: Staat hem in, man. Ja, let's go. Groningen, Oog Radio. Ai. Luister. Voel de krachten, wegdwalen de gedachten. Waar moet je heen, welk pad heb je bemachtigd? Dat is de vraag, daaraan denk ik elke dag terug. Wat is de route en wat staat me nog te wachten? Volg ik de groep of blijf ik alleen achter? Oké, ik heb mijn verstand dus. Vroeger was de keuze snel gemaakt, tegenwoordig is het anders. Ik trek me nu op mijn verstand terug. En zie een groot deel van de groep die nu met schulden van de bank kut. Dat vind ik kut, ondanks dat ik ze alleen maar kan bedanken. Dankzij hun vertrouw ik nu op mijn gedachten. Volg ik mijn verstand, dan kan ik bouwen op die krachten. Voel je verbonden met de vraag: doe je je eigen ding of loop je mens achterna? Toon je je trots of val je jezelf omlaag? Hier is mijn advies, mijn antwoord op

Leef wat je leeft, ben wie je bent. Kies wat je kiest en zeg wat je denkt. Leef wat je leeft. Ga waar je staat, maar denk om je nazaad. Wees gewoon jezelf en zorg dat je niet napraat. Nee, als je na aap, blijf je achteraan staan. Zorg dat je je dromen leeft en je ze achterna gaat.

0: en zeg wat je denkt. Leef wat je leeft, leef, ben wie je bent, ben. Kies wat je kiest, kies, zeg wat je denkt.
1: Nice, nice, nice, nice, nice. Goeie dingen, inderdaad. En vooral ook belangrijk, kies je eigen pad natuurlijk. En stel mensen die nog op zoek zijn naar het vinden van het eigen pad, wat zou je advies kunnen zijn?
0: Vooral vinden waarin jij die lach op je gezicht krijgt. Er is een bepaald ding in de mens, weet je. Als ze daarmee bezig zijn, dan verschijnt die lach op hun gezicht, ongeacht wat ze willen. Hè? Als ik het heb over muziek en creëren en hoe, dan komt die lach al op mijn gezicht. Als ik het over ik kan daar niet over praten zonder die lach op mijn gezicht te krijgen. Daardoor weet ik dat is een kracht waar ik mee bezig wil zijn. Nee, en zoals ik zei, dat kun je vinden in allerlei vormen, maar ik heb wel de grote overtuiging dat als jij kunt vinden waar je die lach van krijgt, ongeacht of je dat nou wil of niet, weet je, daar ligt een stukje kracht en een stukje van jezelf als je daarmee
1: dope. Daar volgens mij hebben we nog 8 bars, dus ik gooi gewoon een instrumental erin.
0: En dan zijn we alweer ten einde. Ja. Dankjewel voor het hebben van ons hier. Dankjewel voor het luisteren ook, Hoog Radio.
1: Ja, sowieso thanks voor het langskomen, ook 100%. En shout out Just Run voor het for being here. En ik adviseer je ook om te blijven chillen, want Do What You Like is na het nieuws.
0: Die jongens komen net binnen. Hip-hop.
1: Dus maar Legends. Volgens mij is het nu zo'n beetje wel einde Break North, right?
0: Yes.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Alwegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld, roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
3: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Do What You Like. Zijn naam is Cyril Visser.
1: Zijn naam is Lucas Gallies.
0: En samen zijn wij Do What You Like Radio. En ja, het begon hard en we gaan hard door. We begonnen met...
1: Freeman met La Force Invisible, oftewel de onzichtbare kracht. En we gaan naar Cracher du Sang. Van hetzelfde album hadden wij hetzelfde... We hadden van hetzelfde album andere nummers. In onze gedachten. Dus dat komt mooi uit. We blijven bij hetzelfde album van Freeman en Karim Leroy. En we gaan luisteren naar Cracher du Sang.
0: Let's go!
1: Spitting Blood.

0: de noir et de vert.
1: Avertissement, jusqu'à divertissement.

0: Zo.
1: Vette shit, man.
0: We hebben geluisterd naar Lunatic, oftewel Ali Booba, met het nummer Avertisseur, oftewel waarschuwers.
2: Oké.
0: Je gelooft het wel.
2: We blijven nog even in Frankrijk, of niet?
0: Gaan we doen. We gaan naar het 18e arrondissement van Frankrijk. We gaan luisteren naar natuurlijk Fab met zijn broeders Haroun en Koma. We gaan luisteren naar Alles of Niets. C'est ça ou rien, oftewel dit of niets.
2: Vet.
0: Geniet er nog even van. Daarna, en daarna.
2: Blokje beton.
0: Lekker.
2: Goeie Amerikaanse muziek.
0: Gegarandeerd.
2: Ik zou zeggen, geniet ervan. En leun achterover, zit die box nog een beetje harder.
0: Enjoy the ride.
2: Dit is Do What You Like.
0: Baby!

bar. SU-10, turf niggas, turf soldiers. What, nigga? Stick up kids.

0: Ja! We begonnen met Rasko featuring RKS en NOG met Gun Still Hot in de remix. Daarna hoorde je JB featuring DJ Dry en Movements. Daarna gingen we naar Ocean en Ill Informed. Daarna hoorde je Guru met The Come Up featuring Capital Gains en Cream. Daarna hoorde je Ran Reed met The Blue Curse. Daarna Hard We Are met Fill in the Blanks. En als laatste Lord Finesse met Jewels.
1: Nice, man. Zoals altijd eigenlijk. Zoals verwacht. En als jullie het niet verwachten, dan zijn jullie geplet door het gewapend blok beton. We gaan nog eventjes weer terug naar Parijs. En ook in combinatie met Bordeaux. We gaan luisteren naar DJ Cut Killer. Met de jongens, zoals genoemd, uit Bordeaux. Het dubbele pact eigenlijk uit Litouwen en Cameroen, als ik het goed heb. Geniet er nog even van. En daarna nog één Frans nummertje van mijn kant. En nog een verrassingsding van Lucas. Nummertje 16. Dit is Do What You Like.

0: Gelukkig. Het was goede shit. Thanks. Jij ook. Hele goede shit hier vanavond. Franse editie.
1: Doe de master met Jared the Damager. Met het nummer Back to the Roots. En nog yes, twee sir. Vette nummers van jouw kant. Liliton.
0: Le Cese en La Vérité.
1: Dat dus. Volgende week keihard terug.
0: Absoluut.
1: Beter dan ooit.
0: Fucking luut. Ja.
1: Wij
0: volgende week weer
1: hier.
0: Een nieuwe reis door de hiphopwereld. Met Do What You Like.
1: Signing off hier samen met DJ Lopro in the background.
0: Sure. Shout out naar Break North.
1: Break North.
0: Dit was het voor vanavond. We gaan nu nog even een paar seconden. Oh nee, het is afgelopen. Later.
2: Van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met jaar 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren.